0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten vanaf vandaag hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken, zegt Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
2: Die verordening komt er eigenlijk vanuit de Green Deal. Dat is eigenlijk een wetgeving die enkele jaren geleden vanuit de Europese Commissie is gekomen om eigenlijk een stuk de verpakkingswereld een stuk te verduurzamen. Dus er is nog altijd wel wat verpakkingsafval. Verpakking heeft natuurlijk zijn functie, maar de Europese Commissie tracht op die manier de impact een stuk te verlagen.
1: Niet alle regels gelden vanaf vandaag. De aanpassingen worden stapsgewijs ingevoerd en veel technische details moeten nog uitgewerkt worden. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter haalde op een EK, maar Verherstraeten kon door krampen niet voluit gaan, zag Simon van Glabbeke.
3: Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipniemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
1: Yannis Samson werd 11e in de finale van het verspringen. Elien Veekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. En Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. Union verloor de terugwedstrijd van de voorlaatste voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de laatste verlenging. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het een gemiste kans.
4: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen en daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
1: Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een unieke zonsverduistering. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond rond 7:15 is het dan zover. Een zonsverduistering die bij ons de grootste is sinds 1999. De maan schuift tussen de zon en de aarde en daardoor zal 90% van de zon bij ons verduisterd zijn. Koen Verstraeten van de Volkssterrenwacht in Gent geeft nog enkele tips om die eclips veilig te kunnen zien.
1: Je hebt eigenlijk een vrij zicht op de horizon nodig, westelijk ja, en noordwestelijk bij zonsondergang. Als je een ideaal plaatje wilt nemen, er zijn tal van goede websites die eigenlijk in jouw regio een mooi plaatje aangeven. Eén daarvan is Sunset Atlas. Daar kan je eigenlijk heel makkelijk in- en uitzoomen op jouw regio en zo jouw plaatje bepalen.
0: In het noorden en het noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland, zal de zonsverduistering totaal zijn. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in. Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
2: Enerzijds zullen verpakkingen een stuk beter recycleerbaar moeten zijn. Daarnaast is ook de bedoeling dat overbodige verpakking een stuk verminderd wordt. Denk aan de e-commerce verpakkingen waarbij een heel klein product in een heel grote verpakking verpakt wordt. Eigenlijk daar is de bedoeling om die lege ruimte een stuk te verminderen. En dan nog een ander voorbeeld is in fastfood en takeawayzaken zullen consumenten ook toegelaten worden om hun eigen voedselverpakking mee te brengen.
0: De aanpassingen worden stap voor stap ingevoerd. Niet alle regels gelden vanaf vandaag. Veel technische details moeten ook nog worden bekeken. En cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Klarijnval willen voorkomen dat een bon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. De termijnen gelden niet voor andere bons, zoals winkeltegoedbonnen. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 verdronken in het kanaal Dessel-Schoten. De vrouw zat in een rolstoel die geïnstalleerd was op een speciaal daarvoor uitgeruste fiets. De begeleidster die met de fiets reed over het jaagpad verloor de controle over het stuur en belandde in het kanaal. De begeleidster kon nog gered worden, maar voor de bejaarde vrouw kwam alle hulp te laat. In Nederland is het fietsbedrijf achter de bekende merken Batavus, Spartacoga en Babou failliet verklaard. Het bedrijf uit Friesland had al langer financiële problemen. Tijdens de coronacrisis bleef de levering van onderdelen uit. Nadien kelderde de verkoop. En 2 jaar geleden kwam het bedrijf ook nog eens in opspraak omdat bij de bakfietsen van Babou gebreken waren vastgesteld. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvlucht na de NAVO-top in Ankara in Turkije. De Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden gekregen waaruit moest blijken dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten heeft gevolgd.
3: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van Air Force One. In Colombia in Zuid-Amerika is de dodentol van de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. In het zuiden van Rusland is bij een Oekraïnse droneaanval een kind van 8 omgekomen, zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er kwam ook een man om die geraakt werd door vallende brokstukken van de neergehaalde drone. Op sociale media is ook zwarte rook te zien in de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en burgerinfrastructuur geraakt. sport. Op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen, wel twee nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
4: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnyemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bodø/Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde op dat moment met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Het weer tot en met vrijdag. Zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en dan is er kans op regen of onweersbuien. We begonnen met de zonsverduistering vanavond rond 8:15. Begint die, zal 2 minuten duren. In ons land zal de maan 90% van de zon verduisteren. In onder meer Spanje, IJsland en Groenland gaat het om een totale zonsverduistering. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Met Clara de Dekker.
6: Een zonsverduistering en vallende sterren. Het wordt een bijzondere woensdag en wij vliegen er ook meteen in. Het is 7:07. Goedemorgen.

En we zijn meteen goed vertrokken met een stevige portie klavecimbel, een concerto van Georg Benda door Il Gardellino. En soms kan een turnles je leven veranderen. Vraag dat maar aan mezzosopraan Magdalena Kozina, want zij wilde als kind eigenlijk pianiste worden, tot ze op haar 14e tijdens het turnen op school haar hand brak. Dus pianospelen zat er even niet meer in, maar gelukkig ontdekte ze toen dat ze ook nog een ander talent had.

0: Zo zie je maar waar een turnles allemaal goed voor kan zijn. Magdalena Kozena met een aria van Antonio Vivaldi uit zijn opera La Verità in Cimento. Hidden Gems. Voor een totale zonsverduistering, daarvoor moet u vandaag in het noorden van Spanje zijn. Maar voor leuke uitstapjes, iets dichter bij huis, kan u gewoon naar VRT Max. Want daar verzamelen we heel de zomer de mooiste verborgen parels in eigen land. Dus kent u zo'n hidden gem waar u graag komt, laat het dan zeker weten. We hebben de vraag natuurlijk ook aan de collega's hier gesteld. En muzieksamensteller Bart Thijskens, die stuurt ons richting Hoven.
1: We hebben boomklevers, goudhaantjes, boomkruipers en ook enkele roofvogels. Maar van uilen is dus geen sprake in de beschrijving. Dus waar de naam vandaan komt, ik heb geen flauw idee. Mijn hidden gem of ja, verborgen parel is het Uilenbos in Hoven. Want er is daar toch wel een en ander te zien. Er zijn daar reeën, een behoorlijke reeënbevolking. Er zijn ook zeldzame vogels, 5 soorten spechten heb ik gelezen. Ik heb ze nog niet allemaal gespot, moet ik wel bekennen. Ik heb het Uilenbos ontdekt tijdens de eerste coronalockdown. Toen moesten we dicht bij huis blijven. Ik woon in Mortsel. En ik herinner mij nog dat de viroloog Steven van Gucht tijdens een van zijn gewaardeerde tussenkomsten in het nieuws, dat hij zei, ja, de mensen moeten toch maar eens proberen om plaatsen te ontdekken dicht bij hun huis. En ze zullen misschien nog verrast zijn hoeveel er daar wel zijn. En we dachten, ja, oké, we zullen maar eens proberen. En dan heb ik een aantal dingen op het internet opgezocht. Sommige vielen wel tegen. Ik raakte nauwelijks buiten de bebouwde kom. Maar dat Uilenbos, dat was dus echt wel een ontdekking. En sindsdien kom ik daar vaak. Enkele waarschuwingen nog. Honden zijn niet toegelaten, ook niet aan de leiband. En fietsen kan je daar ook niet. Het is trouwens zo afgebakend, het wandelpad, dat je daar met de fiets onmogelijk door kan. Het zou ook niet passen in dit bos, denk ik. Ik ga minstens 1 keer per seizoen om de sfeer daar eens op te snuiven. En vooral op zondagnamiddag, om de zondagavond blues tegen te gaan. Als je dan ook nog een paar reeën kan spotten daar in het grasveld, in het grote weiveld, daar dat naast het bos ook is, daar hebben we ooit 3-4 van die reeën gezien, dan ga je toch met een heel fijn gevoel weer terug naar huis en misschien ook maandag weer aan het werk. Ja.
0: De perfecte plek dus om de zondagavondblues tegen te gaan. Het Uilenbos in Hoven. De geheime tip van een van onze muzieksamenstellers, Bart Thijskens. En kent u zelf nog zo'n plek die u eigenlijk met niemand wil delen? Doe het toch maar. Dan pinnen we mee op onze zomerkaart op VRT Max.

Never Alone, nieuwe muziek van de Zweedse pianist Joël Lissarides. En het is bijna 7:30, dus we gaan presto naar het nieuws met dit scherzo uit de Tweede Symfonie van Wilhelm Steenhammer.

0: Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Christian Lindberg in de tweede symfonie van Wilhelm Steenhammers. Het is toch maar 7:30, maar vanavond, Gert, dan wordt het spannend, hè?
1: Rond 7:45 vanavond, inderdaad. Want dan krijgen we een zonsverduistering te zien bij ons. 90% van de zon zal verduisterd zijn, omdat de maan tussen de zon en de aarde schuift dan. Het is de grootste verduistering bij ons sinds 1999. In het noorden en het noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland, moet je zijn om een totale zonsverduistering te zien. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert namelijk stapsgewijs nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of om naar alternatieven te zoeken. En op het EK Atletiek zijn gisteravond geen Belgische medailles gevallen. Op de 100 meter horde werd Jan Lajib Niemek 7e. De 100 meter bij de mannen werd een teleurstelling voor Simon Verheerstraeten. Hij kon in de finale door krampen niet voluit gaan en werd laatste. Het weer zonnig op die 2 minuten vanavond na dus. En zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag zonnig en tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af, dan is er kans op wat regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Dreigt er een Vlaamse toeslagenaffaire, vraagt Joris van der Aa zich af in de morgen. Bij de Raad van State ligt een hete aardappel die duizenden gezinnen kan raken. De sociale en schooltoeslagen zijn mogelijk jarenlang verkeerd berekend. Het agentschap Uitbetaling Groeipakket, kortweg VUTG, heeft het huwelijksquotient jarenlang beschouwd als een reëel inkomen, terwijl dat eigenlijk een soort gunstmaatregel is van de Belastingdienst. De Vlaamse Toezichtscommissie heeft gezegd dat dit niet mag, maar het VUTG houdt vol en hoopt bij de Raad van State gelijk te krijgen. Maar krijgt het ongelijk, en die kans is volgens experts het grootst, dan wachten stevige juridische kronkels. Wie heeft dan nog geld te goed en wie moet terugbetalen? Voor sommige gezinnen kan het om duizenden euro's gaan. Wie de Nederlandse toeslagenaffaire kent, weet, dit kan één grote ellende worden. In Roemenië, Hongarije en Frankrijk zijn verschillende kernreactoren stilgelegd omdat er in de rivieren te weinig water stroomt om ze te koelen. Het transport via de grote Europese rivieren valt stil door de lage waterstanden. Dringend tijd voor een Europese top over deze bedreiging van de economie, zegt Chris van Marsenil in Gazet van Antwerpen. Toen 80.000 migranten in Ceuta stonden, is meteen een Europese top belegd, terwijl dat al met al maar een kort incident was. Maar nu alle rampspoed die al jaren wordt voorspeld werkelijkheid wordt, hoor je niks over een top. Niets toont beter de noodzaak van een andere, groene, meer duurzame industrie en landbouw dan deze zomer. Nu is echt duidelijk dat de klimaatopwarming de Europese economie enorm pijn kan doen. Maar de Europese leiders zwijgen. En dat is pijnlijk jammer. Ook Karel Verhoeven wacht in de Standaard op eindelijk een reactie van politiek en beleid, terwijl het tempo waarin de klimaatverandering over ons rolt heel Europa verbijstert. Droogte veroorzaakt een polycrisis die de economie in het hart raakt. Al jaren luidt de noodklok en toch zijn we nauwelijks voorbereid. Ironisch daarbij is dat de chemische industrie nu hard wordt getroffen, terwijl juist die prominent aan de klaagmuur stond om de Europese klimaatregelen te milderen, omdat die zoveel kosten. En met de droogte zullen ook de voedselprijzen stijgen. Eén voordeel, de droogte is nog niet een prooi gevallen aan de hopeloze discussies over cultuuroorlogen. Met droogte is geen politieke winst te halen. Talloze kwesties zijn de voorbije jaren een bedreiging voor onze manier van leven genoemd, terwijl ze dat niet waren. Droogte is wel een bedreiging. Schieten regeringen nu wel in gang? De Cente-index moest vooral bedrijven en werknemers treffen, maar de rekening belandt opvallend vaak bij de gepensioneerden, merkt Pieter Blomme op in de Tijd. Volgens cijfers van die krant bespaart de regering De Wever tegen 2030 ruim 500 miljoen euro op de pensioenen, vooral omdat die enkele keren niet zijn geïndexeerd. Bedrijven moeten ook wel iets afstaan aan de overheid van wat ze besparen door de centenindex, maar het zijn toch vooral gepensioneerden die hier inleveren. En dat komt bijzonder ongelegen, net nu De Wever een nieuwe besparingsronde van 10 miljard euro wil aansnijden. De wake-up call voor de regering komt dus niet alleen in de portefeuille van de burger, maar mogelijk ook aan de onderhandelingstafel. De kleine zelfstandige maakt Europa uniek. Andere winkels, andere ondernemers, een gevarieerd aanbod. Maar Europa dreigt die diversiteit weg te reguleren, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Grote ketens kunnen de administratieve romslomp dragen, kleine ondernemers niet. Het doel van de Europese Unie is nobel, maar met steeds meer regels creëert Europa een speelveld waarop vooral giganten overeind blijven. Zo dreigt het precies datgene kapot te reguleren wat Europa bijzonder maakt. Vraag maar aan de Amerikanen. Een kandidaat met meer voorkeurstemmen zou binnenkort niet langer zijn zetel moeten afstaan aan een minder populaire collega. Minister Quintin wil de lijststem als springplank voor kandidaten bovenaan de lijst afschaffen. Voortaan bepaalt de kiezer meer wie verkozen wordt met voorkeurstemmen en krijgt de particratie een kleine knauw. Dat is goed nieuws voor de democratie, vindt Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Nu nog hopen dat dit niet alleen federaal wordt ingevoerd, maar dat ook Vlaanderen volgt. Eén verkiezingsdag, één eerlijk systeem. Het is woensdag 12 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Een serenade. Altijd fijn om mee wakker te worden. En dit was er een van Johannes Brahms door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. En als Mozart vandaag nog zou rondlopen, dan zou hij misschien wel Robert Levin heten. De Amerikaanse pianist wordt wel eens de reïncarnatie van Mozart genoemd. 2 jaar geleden kreeg hij in Salzburg zelfs de gouden Mozart-medaille voor alles wat hij voor de muziek van Mozart heeft betekend. En dit is hij. Met Mozart natuurlijk, Robert Levin.

0: Het rondo uit de 12e pianoconcerto van Mozart door Robert Levin en de Academy of Ancient Music.
1: Espresso.
0: 2026 is de zomer van de polkadots en van de sandalen met sokken, helaas ook. Maar ook die van John Dowland, de Engelse renaissance-componist. En we weten niet precies wanneer hij is geboren, maar wel wanneer hij gestorven is. En dat is deze zomer exact 400 jaar geleden. Dus dat vieren we de hele vakantie met extra veel muziek van hem. En we hebben keuze genoeg, want hij schreef bijna 100 liederen. En dit is er een van. Come Away, Sweet Love.

Luitist Jonas Nordberg met een Fancy. En daarvoor tenor Justin Davis met een Come Away, Come Sweet Love. Twee keer muziek van John Dowland. En als u nog een verzoekje heeft, een lied van Dowland dat u graag nog eens wil horen, laat het weten via de Clara-app. Want deze zomer is dus ook een beetje van hem. Van hem en van de zussenkop, Oesjie en Ilke, want zij hebben samen een nieuwe literaire kunstroute uitgestippeld door de Westhoek. En daar komen ze alles over vertellen na 8 uur.

0: is 8 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een zeldzame zonsverduistering in ons land. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het hoogtepunt zal 90% van de zon bedekt zijn door de maan. Daarmee is het de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. Wim de Mazeneer.
1: De zonsverduistering begint vanavond om 7:20. Vanaf dan zal de maan geleidelijk voor de zon schuiven, tot 90% van de zon bedekt is. Om exact 7:13 is dat. Hoe kan je kijken? Wel, zoek een plekje met zicht op de horizon in het westen, want de zon zal al vrij laag aan de hemel staan. Het allerbelangrijkste, kijk nooit zonder eclipsbril naar de zon. Je kan er blijvende oogschade aan overhouden. Ook een zonnebril laat nog te veel schadelijke straling door. Heb je het vanavond gemist, dan is er in ons land pas een nieuwe kans op een even grote zonsverduistering in 2081.
0: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Clarinval willen voorkomen dat een bon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. Vanaf vandaag voert Europa nieuwe regels in rond wegwerpverpakkingen. Bedrijven moeten hun verpakkingen veel duurzamer maken. Michael van Drogenbroek, wat houden die nieuwe regels in?
2: Wel, Europa wil dat verpakkingen milieuvriendelijker worden en dus moeten ze van Europa in de toekomst beter recycleerbaar zijn en moeten ze ook meer gerecycleerde materialen bevatten. En er moet ook gezocht worden naar alternatieven. Zo moeten klanten bijvoorbeeld eigen verpakkingen kunnen meenemen naar bijvoorbeeld een fastfoodrestaurant om dan hun eten en sausjes in te krijgen in plaats van dat die dan per definitie in wegwerpzakjes zitten. Nu, de regels gaan vandaag in, maar niet allemaal tegelijkertijd. Ze zullen stapsgewijs over verschillende jaren worden uitgerold, want er moeten hier en daar ook nog technische details van sommige regels worden bekeken en dat maakt dat er best nog wel wat onduidelijkheid is ook. Passen bedrijven hun verpakkingen uiteindelijk toch niet aan, dan krijgen ze een boete of kan een verpakking van de markt worden gehaald. Maar het zal nog wel even duren voor die boetes worden uitgeschreven.
0: Ja, dankjewel, Michael. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvluchten na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden over een mogelijke aanval door Iran op het vliegtuig van de president. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten gevolgd heeft.
3: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van de Air Force One. Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 500 Oekraïense drones heeft neergeschoten. Vooral het zuiden van Rusland werd geviseerd. In de regio Krasnodar kwam een kind van 8 om, zegt de gouverneur. En ook een man werd gedood door vallende brokstukken. Op sociale media zijn beelden van zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee, voor onder meer olieuitvoer. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en andere burgerinfrastructuur geraakt. In Colombia, in Zuid-Amerika, is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De beving had een kracht van 7,4. Dat is de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook al zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen, wel 2 nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
4: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bodø/Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde toen met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Union gaat wel door in de Europa League. Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. Dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zonsverduistering die vanavond rond 7:20 begint. En rond 7:15 zal 90% van de zon verscholen zitten achter de maan. In Spanje, IJsland en Groenland is zonsverduistering totaal. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
6: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
5: Espresso. Met Clara de Dekker.
7: Goedemorgen. Al de hele zomer gaan we hier bij Clara op zoek naar hidden gems, mooie plekken dicht bij huis. Daarnet zaten we nog in Hoven in het Uilenbos, maar ook Loreningen in de Westhoek heeft zo'n verborgen parel, of nog beter, een verborgen boom, de Caesarboom. Volgens de legende bond Julius Caesar ooit zijn paard vast aan die boom om even uit te kunnen rusten in de schaduw. Geen idee of het echt gebeurd is, maar het is wel een goed verhaal en blijkbaar ook een zeer mooie boom. En zometeen krijgt u nog een reden om eens naar Loreningen te trekken van de zussen Ilke en Oeshi Kop.

Bouwman in het derde deel er het concertino voor horen van Karel Maria von Webers. En misschien ligt uw eclipsbril voor straks al klaar, want vanavond om 8:13, om precies te zijn, is het zover. Dan verdwijnt de zon bijna helemaal achter de maan. Het wordt de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. Maar nu laten we ze nog even volop schijnen in dit lied van Joseph Haydn. Sie steigt herauf, die Sonne.

0: aan de Westhoek, want daar start vrijdag de literaire kunstroute in Loreningen. Tussen Diksmuide en Ieper is dat. Bart Moejaert en Christine Hemrechts doen mee, maar ook heel veel jong talent. En achter die kunstroute zitten zelf ook twee jonge makers. Twee zussen, Ilke en Oesje Kop. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ilke, jij bent beeldend kunstenaar, Oesje, jij bent schrijfster. En precies die combinatie die brengen jullie nu ook samen in een nieuwe kunstroute. Ilke, ik ga bij jou beginnen. Van waar kwam dat idee?
2: Ja, ik ben voor eerst echt heel blij dat we het kunnen doen. Het is het eerste project dat we samen doen op deze schaal, dus dat is echt wel enorm fijn. Ik heb eigenlijk de vraag gekregen van de stad, via een bevriende curator. En ja, ze vertelde mij dan dat het een beelden- en een poëzieroute geweest was altijd. En dat ze eigenlijk een revamp wilde.
0: Okay.
2: Dus een soort verjonging, maar ook de kwaliteit een beetje terug naar boven brengen. En ja, dat was eigenlijk de vraag. Natuurlijk dacht ik meteen aan mijn geweldige zus Oesje. Ze had op dat moment net een literaire route voor het Midlijm gecureerd. En ik dacht van ja, wie beter om het literaire deel op zich te nemen dan Oesje. En we zijn daar dan samen mee aan de slag gegaan.
0: Ja, eigenlijk belichamen jullie gewoon het hele concept. Want hoe doen jullie dat dan concreet? Ja, literatuur en kunst samenbrengen in zo'n route?
2: Ja, Ilke is natuurlijk hier de curator voor het beeldend werk. Dus zij is echt op zoek gegaan van, we hebben dan samen een thema, dat doen we straks misschien eventjes, vastgesteld. En Ilke is dan echt op zoek gegaan van, wat zijn werken, kunstwerken, beeldend werk, sculpturen, schilderijen die ik daar wil zien. Op die plek is dan heel hard gaan samenwerken met kunstenaars om te kijken, is dat werk beschikbaar, hoe kunnen we dat plaatsen? En dan ben ik aan de slag gegaan van, oké, nu hebben we het werk. Dan hebben wij daar eigenlijk auteurs bij gezocht. Ik ken natuurlijk wel veel Vlaamse en Brusselse schrijvers. En ik heb dan gezocht van, oké, wiens oeuvre, wiens werk, wiens viewpoint past of is complementair aan de kunstwerken die geselecteerd zijn.
0: Dus eigenlijk heb jij gewoon een beetje matchmaker gespeeld.
2: Ja, matchmaker. Superleuk. Superleuk. We hebben dan mensen in contact gebracht samen en gezegd, oké, de auteurs gaan een tekst schrijven gebaseerd op het geselecteerde kunstwerk.
0: Ja, en dus hoe reageerden die kunstenaars en schrijvers daar zelf op die blind date is het bijna?
2: Ja, heel, heel positief, echt heel blij. Ik denk dat dat gewoon een heel dankbare opdracht is. Ik en Ilke zijn ook natuurlijk altijd bezig met community en met verbinding tussen mensen in onze eigen velden. Dus ik in de literatuur en Ilke in de kunsten.
0: Mm.
2: En het was heel mooi om te zien dat we dat ook over die sectoren eigenlijk, of over die verschillende disciplines ook echt nu zelf kunnen bewerkstelligen. Dus eigenlijk is dit een perfecte opdracht voor ons.
0: Ja, en ja. Ilke, uit al die duo's, als je er daar nu één zou moeten uitkiezen, ik weet het, dat is moeilijk, maar wat vind jij zo'n heel geslaagd koppel?
2: Ja, inderdaad, heel moeilijk. Want we zijn enorm blij met alle kunstenaars en auteurs die hebben meegedaan. Maar als ik er toch eentje even moet uitlichten, dan zou ik Jonas van Steenkisten en Cincy Tilo willen uitlichten. Jonas is eigenlijk een maker die ik enorm respecteer en bewonder. En hij werkt heel veel met ruimte. En niet enkel echt effectief in de spatiale zin, maar ook een soort mentale ruimte creëert hij vaak. En hij heeft nu voor de route twee werken die hij toont. Eén in de kerk van Reningen en één echt in het centrum van Loo. En ja, hij werkt echt met zowel de natuurverering in het verleden en hij brengt het dan nu in het heden op een heel interessante manier. En hij werkt ook met het lichaam, wat mij ook enorm fascineert, waarbij dat hij inspiratie haalt uit de ex-foto's. Dus waarbij dat religieuze deïteiten en plaatsen eigenlijk in de geschiedenis heel vaak een soort offers kregen van mensen. En dat kon dan in de vorm zijn van afdrukken van lichamen of delen van juwelen. Dat was heel, heel, heel breed. En hij is dan echt met de afdrukken van zijn lichaam beginnen werken met armen. En ja, Cincy heeft daar dan ook echt op verder gewerkt.
0: Maar het is ook niet zo.
2: Ja, ik dacht direct aan Cincy. Zij is ook lid van Hysterix, ons collectief. Omdat zij vaak met fragmentatie werkt. Dus zij heeft daar dan ook een tekst geschreven over identiteit. Over de blik op een lichaam van kleur, een vrouwenlichaam van kleur. En ook weer met die fragmenten en dat knippen in het lichaam. Dus dat is een perfecte match. Perfecte
0: ja, en het is
2: match.
0: Ook niet zo dat zij gewoon carte blanche kreeg. Er was een overkoepelend thema. Je zei het net al, Oesje. Ja. Cultus.
2: Cultus.
0: Ja, wat betekent dat? Waar staat dat voor?
2: Ja, cultus is verering of verafgoding, is rituelen. Dus wij kregen die opdracht, we zijn dan in Loreningen gaan rondwandelen. Want voor ons was het dus ook nieuw, Loreningen. Dus dat was ook
1: ik had
2: speciaal.
1: Er zelfs nog nooit van gehoord.
2: Nee, ik ook niet, okay. Ik moet daar eerlijk in zijn. We zijn gaan rondwandelen en wij zagen overal sporen van het verleden, sporen van de geschiedenis in de gebouwen, heel veel communale gebouwen die verwijzen naar gemeenschap. Dus dat is zo wat we daar ook hebben in de route hebben willen steken. Maar ook heel veel gebouwen van verering. En heel veel Maria-kapelletjes, kerken. En heel veel zaken die wij zagen in het landschap, dat we dachten van oké, maar hoe zit dat nu? Hè? Er is inderdaad veel minder gemeenschappelijke religie of georganiseerde religie. De individuele religie en spiritualiteit is weer in opkomst. Mensen hebben echt nood aan zingeving. En dus we wilden daar echt iets mee doen. En dan was onze vraag eigenlijk, wat verafgoden we nu? Wat zijn onze obsessies op dit moment als gemeenschap, als individuen? Waar zijn we mee bezig? Waar richten we ons naartoe? En dat gaat dan over bijvoorbeeld algoritmes en AI, maar dat kan ook gaan over despoten of een soort lichaamsbeeld waar we naar streven. Mm. Dus wat zetten we eigenlijk op een piedestal, wat vroeger heel uniform God was? En hoe
1: wat is er
2: nu
1: in de plaats gekomen?
2: Ja, wat is er in de plaats gekomen en hoe gemeenschappelijk is dat? Dat is ook waarom dat we echt intergenerationeel werken. Dus we hebben de duo's gematcht met een leeftijdsverschil. Dus elk duo, kunstenaar, schrijver, heeft minimum 12 jaar leeftijdsverschil.
1: Dus jullie zijn niet zelf een duo?
2: Jawel.
1: Toch wel?
2: Dat is de uitzondering. Okay. Omdat we gewoon als curatoren hebben natuurlijk een speciale positie daarin. En we wilden niet mensen matchen met een curator. Dat kan voor.
1: Dus jullie tonen ook eigen werk?
2: Wij tonen samen eigen werk eigenlijk voor de eerste keer. Ja, dat is heel spannend. Ja.
1: Nog een reden om zeker tot daar te gaan, naar de Westhoek, naar Cultus, een nieuwe literaire kunstroute. Dus in Loreningen, samengesteld door deze twee fantastische dames. Ilke en Ushi Kop, dank je wel. Heel fijn om jullie te leren kennen. En dank je wel om tot hier te komen.
2: Dank je wel, dag. Dankjewel.

0: Vanavond even geen zonne, maar nu gelukkig nog wel. In sie steigt herauf die Sonne van Joseph Haydn door het Freiburgers Barokorkester.
1: Espresso.
0: Heeft u nog geen plannen dit weekend, dan is het tijd voor een bezoekje

0: Bruno Beltoise met muziek van de Franse componiste en gravin Armande de Polignac uit haar bundel Échappé. En het is bijna 8:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dag Clara.
0: Ja Gert, vanavond hebben we nog eens de kans na al die jaren om een grote zonsverduistering mee te maken.
1: Ja, en wellicht de laatste in ons leven, want op de volgende moeten we een jaar of 55 wachten. De zonsverduistering vanavond begint om 7:20 en bereikt haar hoogtepunt rond 8:15. Dan zal de maan bij ons 90% van de zon bedekken. En daarmee is het de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert stapsgewijs nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of om alternatieven te zoeken. Zo moeten klanten van fastfoodrestaurants bijvoorbeeld hun eigen verpakkingen kunnen meebrengen. Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvlucht na de NAVO-top in Turkije. De veiligheidsdiensten hadden namelijk informatie over een mogelijke Iraanse raketaanval op het vliegtuig van de president. Die zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer en zo naar een ander vliegtuig gerold zijn. Het weer zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend koelt het wat af en dan is er kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het eerste deel uit de vijfde symfonie van Franz Schubert door Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel. En het eerste vrouwelijke genie uit de muziekgeschiedenis, dat was volgens Frans Liszt Pauline Viardot, een Franse sopraan met Spaanse roots. Ze had blijkbaar een prachtige stem, maar ze componeerde ook. Ze was ook goed bevriend met Frédéric Chopin en op enkele van zijn mazurkas heeft ze ook haar eigen zangmelodieën geschreven, zoals deze Plainte d'amour.

Restile de Nos Amours, een nummer van Charles Trenet, maar dan door pianist Jackie Terrasson en Stefan Belmondo op trompet. De beste videotheek van het land, dat is deze zomer gewoon VRT Max, want elke dag verschijnt er een nieuwe film, al de hele vakantie. Dus ondertussen staan er zoveel films op dat je een paar weken verlof moet nemen om ze allemaal te bekijken. En een film die ik zeker nog wil zien is The Seven Year Itch, een film van Billy Wilder uit 1955, over een brave, getrouwde man, tot hij plots een heel aantrekkelijke nieuwe bovenbuurvrouw krijgt. Marilyn Monroe. Dat is sowieso al een reden om te kijken. En anders is er nog altijd de muziek. Want het tweede pianoconcerto van Rachmaninoff speelt blijkbaar ook een belangrijke rol in de film. Als ultiem verleidingsmiddel. Want ja, het moeten niet altijd oesters of chocolade zijn. Een beetje Rachmaninoff kan soms ook wonderen doen.

En ik zou meteen nu het volgende deel willen horen, maar dit was het begin uit dat prachtige tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninov. Zonder Marilyn Monroe, maar wel met Katja Bunyatishvili en het Tsjechische Philharmonie onder leiding van Pavo Jervy. Muziek die dus ook te horen is in die film The Seven Year Itch. Die kan u nog de hele zomer bekijken op VRT Max, samen met nog heel wat andere topfilms, waaronder trouwens ook Some Like It Hot, dus aan Marilyn Monroe geen gebrek.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
4: My father's rich, my mom is good looking.
2: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
4: I've never suffered and I can play the blues.
2: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jazzycom. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De pakjestaks heeft ons land de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgebracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt 3 euro aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro in iets meer dan een maand. Dat is minder dan verwacht, zegt Christian van der Waren van de douane.
6: Een verklaring daarvoor is dat die Chinese webwinkels zich natuurlijk hebben voorbereid. Dus die webwinkels die hebben massaal goederen ingevoerd, hier opgeslaan in Europa en vervolgens staan te verkopen. En dan moeten ze die 3 euro niet betalen. Ten tweede zien we toch ook een trend dat men minder pakjes gaat sturen met een waarde van lager dan 150 euro.
5: In Leopoldsburg in Limburg heeft een vrachtwagenchauffeur de slagbomen bij een spoorwegovergang beschadigd toen hij door het rode licht reed. De chauffeur is gewoon doorgereden, vertelt Frederik Petit van Infrabel.
7: De lichten stonden al op rood en de slagbomen gingen naar beneden en de vrachtwagen is toch nog overgestoken. Die heeft daarbij de slagboom geraakt, met als gevolg dat er gedurende een uurtje vertraagd treinverkeer is geweest aan de overweg. Dus ik zou graag alle weggebruikers nog eens willen oproepen om altijd en overal te stoppen aan een gesloten overweg. Dus als de lichten op rood staan, moet je altijd stoppen.
5: Op het Karibameer in Zimbabwe in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden zijn nog vermist. De boot was wellicht te zwaar geladen. Volgens de autoriteiten waren er te veel tickets verkocht. Lokale media in Zimbabwe zeggen dat slecht weer en hoge golven mogelijk de ramp veroorzaakt hebben. 77 opvarenden zijn wel gered. Zij worden opgevangen op een eiland in het midden van het meer. Het Karibameer is het grootste kunstmatige meer ter wereld. Het ontstond op de grens van Zimbabwe en Zambia door de bouw van een stuwdam. En vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien bij ons, de grootste sinds 1999. Rond 7:15 is er het hoogtepunt, dan bedekt de maan 90% van de zon. Het effect daarvan zal je zeker merken, zegt Koen Verstraeten van de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.
8: Observeer je omgeving. Je zal echt merken dat alles donkerder wordt uiteraard, verduisterd zal worden, niet volledig weliswaar. Ook de temperatuur zal enkele graden dalen. Dus ook jouw omgeving zal tijdelijk even veranderen.
5: Tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wat koeler met kans op regen of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: De krantencommentaren.
9: Dreigt er een Vlaamse toeslagenaffaire, vraagt Joris van der Aa zich af in de morgen. Bij de Raad van State ligt een hete aardappel die duizenden gezinnen kan raken. De sociale en schooltoeslagen zijn mogelijk jarenlang verkeerd berekend. Het agentschap Uitbetaling Groeipakket, kortweg VUTG, heeft het huwelijksquotient jarenlang beschouwd als een reëel inkomen, terwijl dat eigenlijk een soort gunstmaatregel is van de Belastingdienst. De Vlaamse Toezichtscommissie heeft gezegd dat dit niet mag, maar het VUTG houdt vol en hoopt bij de Raad van State gelijk te krijgen. Maar krijgt het ongelijk, en die kans is volgens experts het grootst, dan wachten stevige juridische kronkels. Wie heeft dan nog geld te goed en wie moet terugbetalen? Voor sommige gezinnen kan het om duizenden euro's gaan. Wie de Nederlandse toeslagenaffaire kent, weet, Dit kan één grote ellende worden. In Roemenië, Hongarije en Frankrijk zijn verschillende kernreactoren stilgelegd omdat er in de rivieren te weinig water stroomt om ze te koelen. Het transport via de grote Europese rivieren valt stil door de lage waterstanden. Dringend tijd voor een Europese top over deze bedreiging van de economie, zegt Chris van Marseniel in Gazet van Antwerpen. Toen 80.000 migranten in Ceuta stonden, is meteen een Europese top belegd, terwijl dat al met al maar een kort incident was. Maar nu alle rampspoed die al jaren wordt voorspeld werkelijkheid wordt, hoor je niks over een top. Niet stond beter de noodzaak van een andere, groene, meer duurzame industrie en landbouw dan deze zomer. Nu is echt duidelijk dat de klimaatopwarming de Europese economie enorm pijn kan doen. Maar de Europese leiders zwijgen. En dat is pijnlijk jammer. Ook Karel Verhoeven wacht in de Standaard op eindelijk een reactie van politiek en beleid, terwijl het tempo waarin de klimaatverandering over ons rolt heel Europa verbijstert. Droogte veroorzaakt een polycrisis die de economie in het hart raakt. Al jaren luidt de noodklok en toch zijn we nauwelijks voorbereid. Ironisch daarbij is dat de chemische industrie nu hard wordt getroffen, terwijl juist die prominent aan de klaagmuur stond om de Europese klimaatregelen te milderen, omdat die zoveel kosten. En met de droogte zullen ook de voedselprijzen stijgen. Eén voordeel, de droogte is nog niet een prooi gevallen aan de hopeloze discussies over cultuuroorlogen. Met droogte is geen politieke winst te halen. Talloze kwesties zijn de voorbije jaren een bedreiging voor onze manier van leven genoemd, terwijl ze dat niet waren. Droogte is wel een bedreiging. Schieten regeringen nu wel in gang? De Centen-index moest vooral bedrijven en werknemers treffen, maar de rekening belandt opvallend vaak bij de gepensioneerden, merkt Pieter Blomme op in de Tijd. Volgens cijfers van die krant bespaart de regering De Wever tegen 2030 ruim een half miljard euro op de pensioenen, vooral omdat die enkele keren niet zijn geïndexeerd. Bedrijven moeten ook wel iets afstaan aan de overheid van wat ze besparen door de Centen-index, maar het zijn toch vooral gepensioneerden die hier inleveren. En dat komt bijzonder ongelegen, net nu De Wever een nieuwe besparingsronde van 10 miljard euro wil aansnijden. De wake-up call voor de regering komt dus niet alleen in de portefeuille van de burger, maar mogelijk ook aan de onderhandelingstafel. De kleine zelfstandige maakt Europa uniek. Andere winkels, andere ondernemers, een gevarieerd aanbod. Maar Europa dreigt die diversiteit weg te reguleren, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Grote ketens kunnen de administratieve rompslom dragen, kleine ondernemers niet. Het doel van de Europese Unie is nobel, maar met steeds meer regels creëert Europa een speelveld waarop vooral giganten overeind blijven. Zo dreigt het precies datgene kapot te reguleren wat Europa bijzonder maakt. Vraag maar aan de Amerikanen. Een kandidaat met meer voorkeurstemmen zou binnenkort niet langer zijn zetel moeten afstaan aan een minder populaire collega. Minister Quintin wil de lijststem als springplank voor kandidaten bovenaan de lijst afschaffen. Voortaan bepaalt de kiezer meer wie verkozen wordt met voorkeurstemmen en krijgt de particratie een kleine knauw. Dat is goed nieuws voor de democratie, vindt Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Nu nog hopen dat dit niet alleen federaal wordt ingevoerd, maar dat ook Vlaanderen volgt. Eén verkiezingsdag, één eerlijk systeem. Het is woensdag 12 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
0: Espresso met Clara de Dekker. Goedemorgen, het is bijna 9:50 en als u geen eclipsbril heeft kunnen bemachtigen, troost u, ik ook niet. Maar vannacht valt er nog iets te zien aan de hemel. Vallende sterren, tot wel 65 per uur, vooral tussen 3:30 en 4:30. Dus je moet er wel voor wakker blijven, maar kijk, waar dienen die espresso's anders voor?

En als u nu niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Het Vlaams Radioorkest was dat met een humoresk van Arthur de Greef. En dit zijn nog twee humoresken van Robert Schumann. Al was humor bij hem duidelijk een iets serieuzere zaak. Maar volgens Schumann lagen lachen en huilen nooit ver uit elkaar.

Pianiste Sylvia Trai met twee humoresken van Robert Schumann. En hoe begin je aan 130 pagina's schetsen? Ik zou het niet weten, maar de Britse componist Anthony Payne wist het gelukkig wel, want hij kreeg in de jaren 90 de opdracht om de derde symfonie van Edward Elgar af te werken. Elgar zelf was daar voor zijn dood niet meer in geslaagd. En hij had zelfs gezegd, als ik de symfonie niet kan afmaken, vernietig mijn schetsen dan maar. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Anthony Payne maakte het werk af en dit is het Scherzo door het Bournemouth Symphony Orchestra.

Het scherzo uit de derde symfonie van Edward Elgar. En dus ook een beetje van Anthony Payne. Hij voltooide het werk. En dit was een opname van het Bournemouth Symphony Orchestra. Onder leiding van Paul Daniel. En zometeen mag Bart van Loo nog eens zijn stoute schoenen aantrekken. Na dit duet voor accordeon en trompet. Resonance.

0: De Franse trompetisten Arel Besson en Lionel Suarez op accordeon met Resonance. Espresso. Vorig jaar maakte Bart van Loo meer dan 60 afleveringen van zijn geweldige podcast Stoute Schoenen. En met die stoute schoenen stapte hij in het spoor van de Bourgondiërs door de Lage Landen van basiliek naar kasteel naar abdij. Maar soms bleef hij ook dicht bij huis. Heel dicht zelfs.
1: Ha, ik ben nog eens op de Grote Markt in Brussel. Dat is altijd de moeite. Het is niet moeilijk, hè. Je stapt af in Brussel Centraal, 200-400 meter lopen en hopla. En elke keer blijf ik mij verbazen over die architecturale pracht. Ik zoek naar de juiste woorden om te beschrijven wat ik hier zie, maar waarom zou ik zoeken als je Victor Hugo hebt? En de grote Franse schrijver woonde een hele tijd op de Grote Markt hier, dus... In 1852 was dat tijdens zijn ballingschap. En luister even wat hij toen schreef. De Grote Markt, la Grande Place, is een wonder. Op 3 à 4 huizen na, die door moderne kwasten bedorven zijn, ziet u alleen maar gevels die een datum zijn. Een kostuum, een strofe, een meesterwerk. Vindt u dat ik soms wat lyrisch ben? Dan hebt u Victor Hugo nog niet gelezen. Maar kijk, er is geen woord van gelogen. En de prachtige gevels waar Hugo het over heeft, zijn die van de ambachtshuizen. En kom, als u even dichter bij mij wil komen staan, en als u mijn vinger volgt, en ik heb het hier echt over mijn vinger, dat is zeer gepast, dan valt er iets op. Enkele van de standbeelden op die gevels... die lijken naar elkaar te wijzen. En waarom ze dat doen, dat is het onderwerp van allerlei legendes. Maar in elke versie van al die verhalen die erover verteld worden, komt het er altijd op neer dat die standbeelden een of andere schuld van zich willen afschuiven. En volgens het meest bekende verhaal gaat het vingerwijzen over... Ja, kom nu maar echt heel dicht staan over wie verantwoordelijk is voor de zwangerschap van een vrouw. De edelman op het Brouwershuis, daar links van het stadhuis, die wijst naar het beeld van een ambachtsman die aan de overkant staat op het gebouw rechts van het broodhuis. En die ambachtsman duidt op zijn beurt een bisschop aan die zijn hoofd buigt, precies alsof hij schuld bekent. Hij staat bovenop het huis in de Vos. Enfin, Victor Hugo... die naar Brussel was gevlucht met zijn minares, bleef hier vanuit Brussel trouwbrieven schrijven naar zijn vrouw. En hij homme à femme, Victor Hugo, die moet absoluut zonder enige twijfel van dit spelletje van naar elkaar wijzende mansfiguren hebben gehouden.
0: En als u die smoelentrekkerij graag eens zelf van dichtbij wil zien, dan weet u dus waar u moet zijn op de Grote Markt in Brussel. En als u maar niet genoeg kan krijgen van de Bourgondiërs, de hele podcast van Stoute Schoenen met de lyrische Bart van Loo, kan u nog altijd beluisteren via VRT Max.

straatmuziek, maar dan van het hogere niveau, van Pierre de la Rue, een Franco-Vlaamse polyfonist door Grain de la Voix. En dit is Vlaamse barokmuziek uit de 18e eeuw van een componist uit Lier, Willem Gomaar Kennis.

Het eerste deel uit de vierde symfonia van Willem Gomarken is door Collegium Instrumentale Brugense. En ik zei net dat ik voor vanavond geen eclipsbril meer heb kunnen bemachtigen en ik ben duidelijk niet de enige, want op VRT Nieuws staat er ondertussen een heel artikel over wat je kan doen om dan toch veilig naar de zonsverduistering te kijken. Als je in de buurt van een volksterrenwacht woont, dan kan je daar altijd eens proberen, op het dak van het MAS bijvoorbeeld. Of als je toevallig een lasbril hebt liggen, dat mag blijkbaar ook. Je kan ook een eigen camera obscura maken. Daarvoor moet je wel al best handig zijn. Dus het gemakkelijkste is wellicht gewoon naar de livestream kijken. Want op VRT Nieuws kan je vanavond alles ook live volgen. Iets minder spectaculair misschien, maar wel beter voor de ogen.

Violist Wouter van den Abelen en het Gentfolk Violin Project met Mira's Dans. En Katelijne Boon is hier ook net binnengewalst, want zij is er na het nieuws van 10. Geniet ervan en geniet ook van de zon voor ze weg is.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag wel reclame voor gemaakt worden. Zo heeft het gokbedrijf Circus een sportnieuwssite opgericht met een naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard in Antwerpen. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil dat de wet over het verbod op gokreclame herschreven wordt, zegt Injas van de Wallen.
1: De achterpoortjes moeten dicht. Dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan, daar geen reclame mag meegemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten. Iedereen mag sportverslagen brengen. Maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
0: De pakjestax heeft de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt nu 3 euro aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro op een maand tijd. Christian van der Waren van de douane zegt dat de regelgeving wel wat geld opbrengt, maar zijn doel nog niet bereikt.
2: De bedoeling is die Chinese webwinkels, dat daar eigenlijk die verkoop aan heel lage waarde, dat die vermindert. En dat vervolgens ook de kwaliteit van die producten, dat dat verhoogt. Op het financiële heeft dat een beetje effect. Het heeft helemaal geen effect wanneer het betrekking heeft op de kwaliteit van de goederen. Dat blijft dat nog altijd problematisch.
0: De zwemvijver van het recreatiedomein De Moste in Hoogstraten in de provincie Antwerpen is tijdelijk gesloten door de aanwezigheid van blauwalg. Die blauwalg kan irritatie veroorzaken aan ogen en huid en ook misselijkheid en luchtwegproblemen. De gemeente doet er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen, zegt schepen Arnold Wittenberg.
3: Blauwalg gaat vooral weg als het afkoelt of door regen. En dat zijn nu helaas 2 elementen dat er de komende dagen niet in zitten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe dat we het proces kunnen versnellen. Door extra water erin te pompen van de grote vijver of door extra beweging.
0: Zolang de zwemvijver van De Moste dicht is, is de toegang tot het domein gratis. De speeltuin en de grote vijver blijven wel open. Wie wil zwemmen kan terecht in zwembad Stedenakkers in de gemeente. Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af. En dan is er ook kans op wat regen- of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. De zomer van Clara... met Katelijne Boon.
5: Goedemorgen. Vanavond gaan we onze blik richten met eclipsbrilletje op naar het westen. Maar vanochtend waaiert de muziek alle kanten uit. Van Mozart en Beethoven tot Elgar en Berlioz. Van een Chinese tuin tot de vlucht van de hommel. Julia Libert, die opent met een pianotrio van Mozart. Met violist Pierre Colombet en cellist Eckhart Rungen speelt hij derde deel Allegretto uit het pianotrio in Best Groot. Welkom bij de zomer van Clara.

Julien Libert, Pierre Colombet en Eckhart de Runge in een pianotrio van Mozart. En Ludwig van Beethoven zet de vier strijkers van het Hagenkwartet op scherp in het tweede deel van zijn eerste Razumovsky-kwartet. Het is een heel eigenzinnig scherzo, voortdurend in beweging en vol onverwachte wendingen. Allegretto vivace e sempre scherzando.

eigenzinnig gaat toch echt wel op voor dit scherzo uit het eerste Razumovsky-kwartet van Ludwig van Beethoven. We hoorden het Hagen-kwartet. Het is ondertussen bijna 9:40. Edward Elgar zwaait met een toverstaf die ons naar de kindertijd meevoert. In zijn orkest Suites The Wand of Youth verwerkt hij muziek die hij als 10-jarige al componeerde. We gaan er enkele delen uitpikken. We beginnen met het lichte gefladder van motten en vlinders, zoeken koelte bij de fontein en haar dansende stralen en zien daarna de beren komen. Eerst een tamme, die danst op het ritme van een tamboerijn, en tenslotte een paar wilde en onstuimige exemplaren.

Mezzosopraan Brigitte Bellis met Villanelle eerst en dan Le Spectre de la Rose van Hector Berlioz. Geen roos te vinden in The Chinese Garden van Stephen Goss, maar wel de heerlijk geurende witte jasmijn, rode bloemen die overal op de berg bloeien, een blauwe orchidee en een waterval. Stephen Goss componeerde het vierdelige werk speciaal voor gitariste Xu Fei Yang en baseerde zich daarvoor op vier Chinese volksmelodieën die met bloemenallegorieën hun betekenis onthullen.

Gitariste Xu Feiyang met het speciaal voor haar gecomponeerde The Chinese Garden van Stephen Goss. Dit is nog Benjamin Grosvenor. Hij speelt het speelse tweede deel uit het tweede pianoconcerto van Camille Saint-Saëns. En na het nieuws wacht een bijzondere liefdesgeschiedenis uit China. De razendsnelle vlucht van de hommel en twee prachtige liederen van Richard Strauss. Blijf dus vooral luisteren. Tot zo!

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie verdachten die opgepakt zijn voor de dood van een jongen van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant komen rond deze tijd voor de raadkamer. De jongen is woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Uit de autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Marieke van Kouwenbergen in de rechtbank. Wie zijn de drie verdachten?
1: Wel, woensdagnacht toen Hamza stierf waren er drie volwassenen in dat appartement. Zij zijn alle drie opgepakt en verhoord en zitten sindsdien in de gevangenis van Haren. Het gaat over zijn 24-jarige oom, die wordt verdacht van moord. En ook over de 27-jarige moeder van Hamza en een 22-jarige vriendin van haar. Zij woonden samen op de tweede verdieping van dat appartement. En die twee worden nu verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens advocaat Lise de Greef, die de vriendin bij staat, klopt dat niet.
2: Ah, ze wist het van niks eigenlijk. Ze betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan de ambulance gebeld.
1: De raadkamer zal nu beslissen of de drie aangehouden blijven in afwachting van het verdere onderzoek of niet.
0: Dankjewel, Marieke. Een thuisverpleger uit Lebbeke in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De 47-jarige man werkte al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders €70.000 en op zijn gsm stonden vernederende foto's van patiënten. De Brusselse rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag dan wel reclame voor gemaakt worden. Dat noemt de kansspelcommissie verdoken reclame. Ze wil dat de wet over het verbod herschreven wordt om de achterpoortjes te sluiten. En de wet moet niet alleen gelden voor gokreclame in de sport, vindt Injaas van de Wallen.
3: Het moet gelden voor alle kansspelen. In eerste instantie voor alle legale kansspelen, loterijen, sportweddenschappen, casino's enzovoort. Maar ook voor de illegale kansspelen. Ga maar eens naar sociale media, word je overspoeld door reclame van illegale aanbieders. Ook dat moet aangepakt worden.
0: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden is zwarte rook te zien in de haven en de graanterminal daar zou buiten gebruik zijn. Rusland zegt dat er bij de aanval burgerinfrastructuur is geraakt en dat er ook 2 doden zijn gevallen. Het weer tot en met vrijdag zonnig en warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden, morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wordt het koeler. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
5: Bijna 4:54. Zou een rondreizende pianist nog veel kaartjes naar het thuisfront sturen? Dat vroeg ik me af vanuit al die vele plekken waar hij of zij achter zijn piano gaat zitten. Pianist Steven Huff doet het in zijn nieuwste album met muzikale aanzichtkaart. Hij kiest geliefde liedjes en melodieën uit de hele wereld en geeft ze op zijn piano en speelt ze nieuwe draai. Vanuit Taiwan krijgen we eerst de Spring Breeze Prelude van Deng Yuxian en daarna volgt uit Japan Akatomo van Kosaku Yamada.

Twee muzikale aanzichtkaarten van Stephen Huff. Één uit China en één uit Japan. En we gaan in Azië blijven. Het zevendelige vioolconcerto Butterfly Lovers is gebaseerd op een van de meest bekende Chinese liefdeslegendes uit de vierde eeuw. Het gaat over twee jonge geliefden die door hun verschil in stand, door hun families uit elkaar worden gehouden en elkaar pas terugvinden in een graf. Een graf waarboven vlinders fladderen. De muziek doet onmiskenbaar Chinees aan door de pentatoniek, die vijfdelige toonladder die zo sterk verbonden is met de traditionele Chinese muziek. En we horen als soliste Chloe Hua, die met haar viool solo de stem van het jonge meisje vertolkt, terwijl de cello solo die van haar geliefde is. We horen ook het Singapore Symphony Orchestra onder leiding van Rodolfo Baraes.

Dat was violiste Chloe Chua met het Butterfly Lovers Concerto van de Chinese componisten Cheng Gang en Zhanhao Ye. En na de vlinders krijgen we de hommel die aan een rotvaart door de kamer vliegt. Rimsky-Korsakov maakt er een van de beroemdste muzikale staaltjes van snelheid en virtuositeit van. We horen hier Sharon Bazali op fluit, begeleid door het Residentieorkest Den Haag onder leiding van Neme Jervi.

Twee keer Sharon Bezali. Eerst speelde ze zich warm met de vlucht van de Hommel van Rimsky-Korsakov en daarna kregen we nog een rondo van Mozart. En van een razendsnelle Hommel gaat het naar een verstilde wereld in twee liederen van Richard Strauss. In Traum durch die Dämmerung wandelen we met de dichter door de avondschemering, terwijl morgen vooruitkijkt naar een nieuwe dag en naar de hoop op geluk. Matthias Goerne zingt, begeleid door Zhongqin Zhou.

lied dat ik nog niet vaak hoorde gezongen door een bariton. Maar hier, Matthias Körne deed het met John Chin Cho aan de piano. En van de Duitse romantiek gaan we naar de Schotse dansvloer. In de 18e eeuw was Neil Gow een van de bekendste Schotse violisten. Het Maxwell Quartet speelt twee van zijn melodieën, Coldfield House en het al evenveelzeggende Drunk at Night, Dry in the Morning.

Het Maxwell Quartet met twee melodieën van Neil Gow. En met een minuet uit een blokfluitconcerto van Telemann kunnen we naar het nieuws van 12. En ook na het nieuws blijven we nog even in de barok hangen met muziek van Graupner, Falconieri en Salomone Rossi. Tot zo.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
4: My father's rich, my mama's good looking.
2: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
4: I've never suffered and I can play the blues.
2: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuyven. In Miles, Badass en Jessicoom. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Enkele uren voor de zonsverduistering is op veel plaatsen nog een stormloop op eclipsebrilletjes aan de gang. De Raadkamer beslist rond deze tijd of 3 verdachten aangehouden blijven voor de dood van een 7-jarige in Merchtem. En Oekraïne meldt een belangrijke aanval op een Russische haven aan de Zwarte Zee. Er is in de aanloop naar de zonsverduistering van vanavond nog een laatste rush op eclipsebrillen. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten om er nog één te bemachtigen. Bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen werden nog 10.000 brilletjes geleverd.
6: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
7: Een bericht van mijn collega's stond hier al om 6:40. Stond hier al aan te schuiven.
8: Ik kom van het Nienhoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen ook.
9: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was het uit mijn hoofd gegaan. En ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
5: De prijs voor de eclipsebrillen is op de meeste plaatsen wel gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7 tot 10 euro. Die zonsverduistering vanavond begint zo rond 6:40. En om die goed te kunnen volgen is het wel belangrijk dat we straks een heldere hemel krijgen. Maar dat zit wel goed, zegt Jacot Brokken.
10: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsebrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsebril.
5: De 3 verdachten die aangehouden zijn na de dood van een 7-jarige in Merchtem in Vlaams-Brabant, komen op dit moment voor de Raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Hij had verwondingen en kneuzingen en was vermoedelijk mishandeld. Marieke van Kouwenbergen in het Justitiepaleis in Brussel, is er al een beslissing?
11: Nee, we weten dus nog niet of de 3 verdachten aangehouden blijven of niet. Het gaat om de 24-jarige oom van Hamza, die wordt verdacht van moord, en om de moeder en een vriendin van haar. Zij worden allebei verdacht van schuldig verzuim. Maar volgens de oom hebben zij er niets mee te maken. Hij zou de enige verantwoordelijke zijn, zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
12: Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
11: Die oom wordt nu verdacht van moord, maar dat klopt niet helemaal, zegt zijn advocaat.
12: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild.
11: De 3 verdachten zitten voorlopig in de gevangenis in Haren. De moeder is erg aangedaan door de gebeurtenissen, zegt haar advocaat Philippe Roels.
13: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
11: De beslissing van de Raadkamer zou nog enige tijd op zich kunnen laten wachten.
5: Dankjewel, Marieke. De spoeddiensten aan de kust hebben drukker dan normaal deze periode. In de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar nog meer door de aanhoudende hitte, meldt het laatste nieuws. In het AZ Oostende zijn er deze zomer al 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar, met een piek tot 196 op één dag, zegt hoofd van de spoed Sofia Sherif.
14: Snijwonden en breuken, dat zijn letsels waar we niet al te veel werk aan hebben, waardoor we ook die aantallen aankunnen. Wat we wel dit jaar zien, het is natuurlijk een warmtegolf, is enorm veel mensen met hitteslag. Milde vorm van uitdroging, maar ook de zwaardere vorm die echt levensbedreigend is en die een intensieve opname heeft.
5: Er zijn ook meer spoedgevallen door alcohol- en drugsproblemen. Zelfstandige organisatie Unizo zegt dat de nieuwe Europese verpakkingsregels tot hoge kosten en administratieve rompslomp leiden voor ondernemers. De Europese Unie wil minder verpakkingsafval en verpakkingen die beter recycleerbaar zijn. Vanaf vandaag treden de regels in, gespreid over de komende jaren. Voor veel kleine ondernemingen die pakjes versturen is de toestand nu totaal onduidelijk, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
1: Het is lang geleden dat we nog zoveel uiteenlopende vragen hebben gekregen. Het is zelfs voor ons niet altijd duidelijk. Het is lang geleden dat er zo onduidelijke wetgeving is geweest en dat we echt merken dat heel wat leden van ons echt niet weten waaraan of waaraf. De Europese Unie wil gewoon heel graag weten welke verpakkingen dat je gebruikt, hoe groot dat die zijn, hoeveel plastic dat daarin zit. En daar komt de registratiekost. Het is eigenlijk die registratiekost en die administratieve rompslomp dat het grote probleem is.
5: Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger de afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Maar één trio, hoe groot is de schade?
3: Wel, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar er is veel rook te zien op beelden op sociale media. En twee grote graanterminals zouden buiten gebruik zijn na de aanval. Het was in elk geval een grote gecoördineerde aanval met drones, onbemande vaartuigen en raketten op een belangrijke haven voor Rusland, belangrijk voor export. Maar ook de Russische Zwarte Zeevloot ligt daar in Novorossiysk sinds die schepen verdreven werden van de Krim door Oekraïnse aanvallen. Volgens Rusland werd er ook burgerinfrastructuur geraakt en vielen er twee doden. Nu Oekraïne de laatste tijd alsmaar meer en grotere aanvallen uitvoert op doelwitten in Rusland, komen er ook alsmaar vaker burgers om. Zo'n 330 in de eerste 7 maanden van dit jaar. En dat is meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Maar het is nog altijd maar een fractie van het aantal burgerdoden dat Rusland maakt in Oekraïne.
5: Dankjewel, Marijn. Zonnig en tot 32 graden. Ook vanavond blijft het dus helder. Morgen en vrijdag heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer. En begin volgende week zakken de maxima onder de 25 graden. Vooraan in het nieuws de lange rijen bij winkels die op het laatste ogenblik nog eclipsebrillen verkopen om straks veilig naar de zonsverduistering te kijken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.

En zo doken we meteen de Duitse barok in met Christoph Graupner, tijdgenoot van Bach en Telemann. In zijn tijd meer gewaardeerd dan Bach, dat is haast niet te geloven, maar vandaag veel minder bekend. Gelukkig is Florian Heijricker, die ons de vaak verrassend kleurrijke muziek van Graupner heeft leren kennen. Hier dirigeerde hij Il Cardellino in een van zijn symfonia's. Marco Biesle nu, eerst in het mooie Cara e la Rosa van Andrea Falconieri en na een korte adempauze waarin het ensemble Daedalus een sinfonia van Salamone Rossi speelt, horen we Marco opnieuw in Silenzio d'Amori in een duet met Alfio Antico.

Van Andrea Falconieri tot Silenzio d'Amore, Siciliaanse volksmuziek, hier gezongen door Alfio Antico en Marco Beasley, begeleid door l'arpeggiata onder leiding van Christina Plouard. En nu krijgt Marco Beasley echt even rust, want Kim van den Bremt speelt een van de mooiste pianobewerkingen van Frans Liszt, het sonetto 123 del Petrarca uit Année de Pellerinage, de Italiaanse sonnet van Petrarca aan zijn onbereikbare Laura. Beschrijft hoe de aanblik en stem van zijn geliefde de hele natuur en zelfs de hemel tot stilstand brengen. Lento placido lezen we op de partituur. En zo speelt Kim van den Bremt het ook.

Wim van den Bremt met het sonetto 123 del Petrarca, het Année de Pèlerinage van Franz Liszt. Mel Bonis koos voor haar Trois Femmes de Légende drie tot de verbeelding sprekende vrouwen. De tragische Ophélie, de verleidelijke Salome en de sensuele maar gevaarlijke Cleopatra. Ze schreef de drie orkestwerken rond 1909 nadat ze zich verder in de orchestratie had verdiept bij Charles Koechlin. Heel interessant werk. We horen het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roemon Gamba.

BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba met Trois Femmes de Légende van Mel Bonis. Clara Twintiger, Sabra El Bahri nu in La Flûte Enchantée uit Ravel's Scheherazade. Het recital in studio Toets van deze getalenteerde sopraan werd afgelopen zaterdag opnieuw uitgezonden in Clara in Concert en is ook nog te beluisteren en te bekijken op VRT Max. Sabra El Bahri zingt, Ramon van Engelenhoven speelt piano.

Sabra Bagri en Ramon van Engelenhoven met La Flûte Enchantée van Maurice Ravel. Een zonnige Spaanse serenade nu van Joaquín Malats, een Catalaanse pianist en componist die vandaag wat in de schaduw staat van zijn beroemde landgenoten en vrienden Albéniz en Granados. We horen Mabel Milán die zijn Serenata Española speelt.

Maple Milan met de Serenata Española van Joaquín Malats. En we zijn toch niet helemaal uitgetokkeld, want we krijgen nog meer gitaar van Jean Francais en zijn concerten voor gitaar en strijkers. En dan is het alweer tijd voor Summertime. En vanmiddag is Jasper Kroonen uw gezelschapsheer in de zomer van Clara. Kijk veilig naar die eclips van de zon vanavond en ik kijk er al naar uit om u morgen wakker te maken in Espresso. Nog een mooie dag verder en dank voor het luisteren.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel veel mensen proberen nog op de valreep een eclipsbrilletje voor vanavond te kopen. En de spoeddiensten aan zee hebben het deze zomer drukker dan normaal.
3: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
2: Ja, veel mensen grijpen nog de laatste kans om aan één of meer eclipsbrillen te geraken voor de zonsverduistering van vanavond. Verschillende winkeliers kondigden op het laatste moment nog een nieuwe voorraad aan en op die plaatsen stonden al snel lange wachtrijen vanmorgen. Ook bij een supermarkt in Locristi in Oost-Vlaanderen schuiven al de hele dag mensen aan. Zaakvoerder Danny van Assen heeft dat nog nooit meegemaakt.
4: We zijn beginnen met verkopen rond 9:15. En tegen dat 9:05 was alles al uitverkocht, mijn 400 stuks. Spijtig genoeg moesten we de andere mensen dan niet tevreden naar huis sturen. Maar ik had dan gelukkig mijn leverancier nog kunnen bereiken. En hij beloofde mij er 2000 stuks. En ondertussen staan er hier terug massa mensen aan te schuiven, enkel voor een brilletje.
2: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7, soms zelfs 10 euro. En om die zonsverduistering vanavond goed te zien, is het wel belangrijk dat het niet bewolkt is. Volgens onze weervrouw Jacob Brokke ziet het er goed uit.
5: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsbrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
2: De zonsverduistering start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00 vanavond. De spoeddiensten aan de kust hebben het drukker dan normaal deze periode, dat schrijft het laatste nieuws. Tijdens de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar zijn dat er nog meer door de hitte. In het ziekenhuis in Oostende en Knokken zijn er tot 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. En die drukte heeft vooral te maken met ongevallen, de hitte en met alcohol en drugs, zegt spoedarts Emmanuel van Hoeken van het AZ Zeno in Knokken.
6: Dus een van de redenen is inderdaad hitte. En dan zien we dat op de momenten van de dag dat het heel warm is. Bijvoorbeeld die flauwvallen door de hitte. Maar we zien ook wel een sterke toename van verkeersongevallen, fietsongevallen. Die gaan dan over het algemeen op een ander moment van de dag. En daar is natuurlijk ook een link met het alcoholgebruik. De strandbaars bijvoorbeeld, die sluiten allemaal om 8:00. En we zien op de spoedgevallen zeer duidelijk dat rond 8:00 een piek is.
2: Een thuisverpleger uit Lebbeke in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De man van 47 werkte al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders 70.000 euro cash geld en op zijn gsm stonden vernederende foto's van zijn patiënten. De rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant moeten de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen of ze verder worden aangehouden. Het gaat om de 24-jarige oom van de jongen, zijn moeder en een vriendin van haar. Marieke van Kouwenbergen, jij sprak met hun advocaten. Wat zeggen zij?
7: Ja, de oom van Hamza is de hoofdverdachte. Hij is aangehouden op verdenking van moord. Hij zou toegegeven hebben dat hij zijn neefje heeft geslagen. De moeder en haar vriendin zouden er niets mee te maken hebben. Dat zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
8: Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
7: De oom is het er niet mee eens dat het gaat om moord. Hij zegt dat hij de dood van Hamza nooit heeft heeft gewild en hij vraagt om de kwalificatie om te zetten naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Ook de moeder van Hamza zit nog vast op verdenking van schuldig verzuim. Volgens haar advocaat Philippe Roels is ze erg aangedaan.
9: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
7: In afwachting van het verdere onderzoek zitten de drie in de gevangenis in Haren. Straks weten we wat de Raadkamer beslist over hun aanhouding.
10: Dankjewel, Marieke. En het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht een grote aanval uitgevoerd. Op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee is dat. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en ook raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. Maar op beelden op sociale media is veel rook te zien. De graanterminal in de haven zou ook buiten gebruik zijn. En Rusland zegt dat er bij de aanval ook burgerinfrastructuur is geraakt en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Dit nieuws begon met de zoektocht naar de laatste eclipsbrillen voor de zonsverduistering van vanavond. Apothekers en winkels die nog brillen hebben, merken dat er nog altijd veel vraag is. Er staan vaak lange rijen. Alle info over die zonsverduistering kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Summertime. Clara.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, dat is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Er woedt op dit moment een zware brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Een afvalberg zou vuur gevat hebben, maar de oorzaak is nog niet bekend. De omgeving van het bedrijf in Lubbeek is te mijden en mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De rookpluim is tot in Leuven te zien. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant verschijnen de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer. Dat zijn de oom van de jongen, de moeder van Hamza en een vriendin. De raadkamer moet beslissen of die 3 verder worden aangehouden. De 24-jarige oom van de jongen heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is, niet de moeder en haar vriendin. Hij ontkent wel dat het gaat over moord, zegt zijn advocaat Ibrahim Okoyulu.
1: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild. Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
0: En heel wat mensen zijn nog last minute op zoek naar eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van vanavond te kunnen kijken op een veilige manier. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten die nog een nieuwe voorraad hebben. Bij een supermarkt in Locristie in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, zaakvoerder Danny van Assen, heeft het al lang niet meer meegemaakt.
2: Het is geleden van corona dat de mensen hier zo staan aan te schuiven voor nog een brilletje te kunnen bemachtigen. Met corona was het voor de mondmaskers en nu is het voor die brilletjes. Het is echt extreem.
0: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen van enkele euro's naar 7 en soms zelfs 10 euro. De zonsverduistering start vanavond rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm en dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.

0: De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
1: Een hele fijne namiddag. Straks is er spektakel voor de ogen, maar ik zorg eerst nog een paar uur voor wat moois voor de oren. We hebben de komende 3 uur samen. Laat van u horen. Dit is Frans Schubert.

Harriet Krijg en Magda Amara. Ook zonder woorden spat de liefde voor de muziek ervan af van Andi-muziek van Franz Schubert. En waar de liefde ook vanaf spat, is dit kwartet van Beethoven uit zijn enige opera Fidelio. Er liebt mich, es ist klar, ich würde glücklich sein. Dat zingt Marceline. En het is het teken voor de andere drie om dan ook maar naast elkaar en door elkaar heen te gaan palaveren over de liefde. Gelukkig klikt het muzikaal allemaal netjes in elkaar in deze vierstemmige kanon.

Het Lucerne Festival Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. U hoorde Rakelar Nisch, Nina stemmen, Christoph Fischer en Christoph Strehl het kwartet stemmen in Mir ist so wunderbar uit Fidelio van Beethoven. Ook dit is Beethoven en opnieuw met Abbado op de bok, maar nu staat er maar één soliste vooraan en dat is Isabelle Faust in het vioolconcerto.

Isabelle Faust op viool en Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado, maar het was natuurlijk geen Mozart. Het was het openingsdeel uit het vioolconcerto van Ludwig van Beethoven. En na die Beethoveniaanse grootsheid heeft u misschien nood aan een zogenaamde palate cleanser. Niet voor de smaakpapillen, wel voor de oorschelp. Wel, dan lijken deze Trois Novelettes van Francis Poulenc me daar perfect voor. Drie kleine hapjes die samen toch een stevig tussendoortje maken.

Ja, zeker. In dat tweede deel lijkt het soms wel alsof er meer dan één muzikant aan de piano zit. Maar het was toch alleen Pascal Roger in de Trois Novelettes van Poulenc. Ferdinand Ries, dat is een man die altijd wat in de schaduw van Beethoven heeft gestaan. En daar heeft hij eigenlijk zelf wat voor gezorgd. Want hij zat onder andere mee achter de opdracht voor de 9e symfonie. Zonder hem was dat meesterwerk er misschien wel nooit geweest. Maar Ries die componeerde zelf ook. Hij heeft zo in het bijzonder het repertoire voor fluit enorm opgerokken. En dat is natuurlijk spek naar de bek van Oxalis. En in het bijzonder van fluitist Toon Fret. Zij namen de drie fluitkwartetten van Ries op. En dat was voor de eerste keer. Dit is fluitkwartet nummer 2.

0: De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
1: Klokslag 3 uur, dan vieren we de 400-jarige verjaardag van Louis Cooper. En dat doen we al heel de zomer, want hij werd in 1626 geboren. Meestal slaan we u dan om de oren met klavecimbalmuziek. Dat heeft de man vooral geschreven. Er zijn ook wel wat orgelstukken, maar vandaag heb ik iets anders voor u klaarstaan. Een van zijn werken voor strijkensemble. Vaak hebben we daar alleen maar de baspartij van, dus mogen de uitvoerders zelf wat gaan interpreteren en zelfs improviseren hoe die geklonken kan hebben. Dat is ook het geval bij het ensemble Mare Nostrum in deze Symphonia 3 en Symphonia 4.

Twee symfonies van Louis Couperin en nu twee liederen door Sandrine Pio. Ze komen van op dat fantastische album Chimère dat ze ondertussen al bijna 10 jaar geleden uitbracht. Een hele bonte verzameling componisten staat daarop. Debussy, Wolf, Poulenc, Barber, maar ook namen die ik ook wel eens moest googlen. Leuwe, Gurney, Baxa, Prévin en ook 2 keer Robert Schumann.

Die lotusbloemen en daarvoor Dein Angesicht, twee liederen van Robert Schumann. Dit was Sandrine Pio. Het stond in de sterren geschreven dat Frederick Delius zijn strenge vader zou opvolgen in de wolindustrie. Maar dat zag Delius Jr. toch niet helemaal zitten. Dus hij stelde voor op 22-jarige leeftijd om naar Florida te trekken om daar een sinaasappelplantage te runnen. Ja, kijk, als je dan van je vader een harde industrieel moet worden, dan misschien liever onder een stralend zonnetje dan in het Britse gemiezer van Bradford, waar de familie Delius woont en werkt. Lang heeft dat citrusavontuur toch niet geduurd, want Delius die wou eigenlijk vooral muziek maken. Al was een tijd tussen die fruitbomen niet voor niets, want het heeft wel deze Florida Suite opgeleverd.

Het English Northern Philharmonia onder leiding van David Lloyd Jones in de Florida Suite van Frederick Delius. En nu we dan toch in de USA zitten, gaan we verder met muziek van Amy Beach. Ik moet wel zeggen, het is een serieuze trip van Jacksonville in het zuidelijke puntje, helemaal de oostkust omhoog tot in Boston, Massachusetts. Dan nader je zelfs al de Canadese grens. Ruwweg 2000 kilometer van de Florida Suite naar deze romance in Laagrood.

Rachel Barton Pyme en Matthew Hagel. Zij violiste en hij pianist in de romance van Amy Beach. Ik heb nog muziek van Leopold Kozeluk. Dat is een tijdgenoot van Mozart en was ook zijn opvolger als kapelmeester en hofcomponist in Wenen bij Frans de Eerste. Dit is het 5e pianoconcerto van de man. En in het laatste uur heb ik nog muziek van 3 grote B's voor u klaarstaan. Al is er eentje misschien niet helemaal degene die u verwacht. Dat ontdekt u na het nieuws van 4.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. In Genk in Limburg is er vanavond de nacht van de eclips op de mijntrail van Waterschij. Er worden zo'n 1000 mensen verwacht. Volkssterrenwacht Cosmodroom zet telescopen klaar op de trail en onder meer Limburgs weerman Ruben Wijtjens zal uitleg geven. Voor wie nog geen plekje heeft gekozen, heeft hij ook nog enkele tips.
1: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon, daar waar de zon zal ondergaan. Het helpt om in een veld te gaan staan bijvoorbeeld, maar ook om je wat hoger te begeven dan de omgeving. En onze Limburgse terrels bijvoorbeeld, die lenen zich daar uitstekend toe.
0: Oogartsen waarschuwen intussen dat je onherstelbare oogschade kan oplopen als je zonder bescherming recht in het zonlicht kijkt. Niet iedereen heeft nog een eclipsbrilletje kunnen bemachtigen. Waar er vandaag nog voorraad was, stonden ook lange rijen. Oogarts Valerie Verhelle geeft nog een tip aan mensen die met een groep of het gezin een brilletje delen.
2: Ik denk dat er minder brillen zijn dan dat er gegadigden zullen zijn om te kijken. Dus mensen gaan die brillen delen. Ja, dan gaat het over het praktische. Hoe ga je kijken, stoppen met kijken en die bril aan de volgende geven? Ofwel, als je genoeg gekeken hebt, kijk je eventjes naar de grond en wissel je zo. Ofwel draai je eventjes om. Het is gewoon belangrijk dat je niet die bril afdoet en blijft kijken.
0: Klanten van Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en geld afhalen. Dat heeft de bank aan Belga laten weten. De app van Belfius raadplegen en gebruiken voor betalingen lukt wel nog niet voor iedereen. De storing bij Belfius ontstond deze middag. Over de oorzaak van de storing is niets bekend. En binnenkort zal je op het streamingsplatform Spotify duidelijk kunnen zien wanneer muziek door artificiële intelligentie is gemaakt. Die artiestenprofielen krijgen een apart label. Spotify krijgt steeds meer kritiek van luisteraars en artiesten over hoe het met muziek omgaat die gemaakt is door artificiële intelligentie. Die muziek maakt een steeds groter deel uit van de catalogus, zegt docent media Steven de Hertog van Thomas More Hogeschool.
3: De streamingplatformen worden op dit moment overspoeld door AI. Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden en dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen, bijvoorbeeld om te gaan fitnessen, waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn, minder dat fangevoel ook willen oproepen.
0: Het is zonnig en warm, met ook vanavond weinig tot geen wolken. Morgen en overmorgen halen we temperaturen tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm, dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
5: Welkom terug. Drie grote B's, die had ik u voor het nieuws beloofd. Hier is meteen de eerste en meteen ook de grootste. Johann Sebastian Bach met de preludio uit de derde partita voor viool solo. Uitvoerder, dat is dan weer een grote C, Renaud Capuçon.

Bach's derde partita, dit was Renaud Capuçon. En ook Raphaël Pichon en zijn ensemble Pygmalion, die weten zeker weg met Bach. U herinnert zich misschien nog dat we op Goede Vrijdag samen naar hun versie van de Matthäuspassie hebben geluisterd. Al kan je ook zeggen, ja, met welk repertoire kan Pichon niet uit de voeten? Want dit is het Nisi Dominus uit de Maria Vespers van Monteverdi.

ensemble Pygmalion in Monteverdi. Het is meteen tijd voor B nummer 2. En dat is misschien wel de verrassing. U zat ongetwijfeld al met Beethoven in uw hoofd. Of Brahms, Britten, Bartok, Berlioz. Het is Buxtehude geworden. Zijn sonaten in C-mol groot. Dit zijn Ton Koopman, Catherine Manson, Paolo Pandolfo en Mike Ventross.

De sonate in Simol Groot van Diederik Buxtehude. En hier is dan ook meteen de laatste B, die is voor Johannes Brahms. Zijn vier klavierstukken, dat is de laatste muziek voor piano solo die Johannes Brahms schreef in 1893. 4 jaar later zou hij sterven. Het zijn 3 intermezzo's en voor Brahms betekende dat woord wat alles wat tussen de uitersten van lichtvoetig en passioneel valt. En eindigen doet hij met een rhapsodie.

Paul Lewis speelde de 4 klavierstukken van Johannes Brahms. En ik kan het niet laten, ik ga helemaal tot op het bot met al die bass dit uur. Ik heb er nog een allerlaatste gevonden in de 2e symfonie van Sergei Rachmaninoff. Ja, ik hoor u ook al denken, het zal snel duidelijk worden, want dit is dirigent Ivan Fischer. En nu gaat er waarschijnlijk al een belletje rinkelen, want dit is het Budapest Festival Orchestra.

Het Adagio uit de Tweede Symfonie van Rachmaninoff. De zomer van Clara, die zit erop. De zon verdwijnt ook bijna. Dus als u straks naar boven kijkt, kijk vooral veilig. Of wacht tot vannacht, tot de vallende sterren van de Perseïde. Er is heel veel moois dat op ons afkomt. Geef sowieso uw ogen de kost, maar vergeet uw oren niet. Daarvoor is er gelukkig zometeen Django met Robbe van Dijk. Morgen neemt Lennart Jolijn de namiddag van mij over. Ik ben dit weekend weer van de partij. Heel graag, tot dan. En dit is nog Mozarts 15e strijkkwartet door het Quartetto Casals.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. En we zitten voor de derde keer deze zomer in een hittegolf.
1: Ik heb dat nog nooit gezien, dus voor mij is het heel spannend om te kijken.
2: Mijn mama en papa hebben waarschijnlijk dat gezien, maar ik was er nog niet geboren en ik vind het spannend.
0: Ja, vanavond is het zover. De grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De eclips start rond 20 over 7 en duurt ongeveer tot 9 uur. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijntrail van Waterschij. Amaury de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
3: Speciaal voor de zonsverduistering verhuist de Volkssterrenwacht voor één keer naar de mijntrail van Waterschij. De ideale uitvalsbasis voor vanavond, zegt lokaal weerman Ruben Wijtjes.
4: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon. Onze Limburgse terrels die lenen zich daar uitstekend toe.
3: Maar de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Aniek Nagels.
5: Vroeger was dit een mijnterrein, werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken en in de huishoudens binnen te brengen. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven, naar de zon die ook een energiebron is.
3: Oorspronkelijk was er plaats voorzien voor enkele honderden toeschouwers, maar uiteindelijk worden hier wel 1000 mensen verwacht. En een van hen is Hugo Lauwers.
6: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn. Dus ja, kijk, iedereen wil het zoals ik het graag wil. Hè. Dus ik kan het niemand verwijten.
0: Oogartsen waarschuwen intussen dat je onherstelbare oogschade kan oplopen als je zonder bescherming recht in het zonlicht kijkt. Je kijkt dus best niet als je geen eclipsbril hebt. Oogarts Valerie Verhelle heeft ook nog een tip als je in groep of met je gezin een briltje zou delen.
7: Ik denk dat er minder brillen zijn dan dat er gegadigden zullen zijn om te kijken. Dus mensen gaan die brillen delen. Ja, dan gaat het over het praktische. Hoe ga je kijken, stoppen met kijken en die brillen aan de volgende geven? Ofwel, als je genoeg gekeken hebt, kijk je eventjes naar de grond en wissel je zo. Ofwel draai je eventjes om. Het is gewoon belangrijk dat je niet die bril afdoet en blijft kijken.
0: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Dat is wel het geval in het noorden en oosten van Spanje. Koen Wouters is in Valladolid, waar kijklustigen nu al verzamelen.
8: We zijn hier net toegekomen op de plek waar al tientallen mensen zich aan het verzamelen zijn. Een beetje een richel hoog in het landschap. Een verzengende hitte, maar ja, 360 graden rondom een gigantisch mooi uitzicht voor straks. Mensen hebben hun sterrenkijkers al opgesteld. Er staan campers, mobilhomes, een grote bus ook. We zijn op weg naar hier langs een heel pittoreske dorpje gepasseerd dat al volledig is afgesloten. Daar mag je niet meer in, omdat heel wat mensen daar een plekje op het kasteel hebben gezocht voor een nog beter uitzicht. Dus je voelt wel dat iedereen naar die eclips aan het toeleven is.
0: De derde hittegolf van deze zomer in ons land is een feit, dat zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven de 30 graden. De derde hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. Klanten van de bank Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en ook geld afhalen. Maar ze kunnen nog altijd niet inloggen op de app of website. De bank zegt dat ze nog niet weet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. De storing bij Belfius begon rond middag. De oorzaak is nog onduidelijk. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de 2 op in Wilrijk toen ze met hoge snelheid op een scooter reden, vertelt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
9: De jongeren hadden ook de iPad en 2 gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meegeven. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
0: 1 minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. Bij de Amerikaanse aanvallen vorig jaar op de Houthi-rebellen in Jemen in het Midden-Oosten zijn ook zeker 153 burgers omgekomen. Bijna 250 burgers raakten gewond. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een van de aanvallen was gericht tegen een gevangenis waar Afrikaanse migranten opgesloten zaten. Er waren ook aanvallen op een haven en een woonhuis. De Houthi-rebellen, bondgenoten van Iran, hadden zelf ook tientallen aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse schepen in de Rode Zee. En in de Amerikaanse staat Utah heeft oud-gevechtspiloot van het Britse leger Andy Green een nieuw snelheidsrecord van 654 km per uur gevestigd met een waterstofauto. Het vorige waterstofsnelheidsrecord stond ook op zijn naam met bijna 300 km per uur. De man heeft al meerdere snelheidsrecords gevestigd. In 1997 reed hij als enige sneller dan het geluid met een auto met straalmotoren. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om naar die zonsverduistering te kijken en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met de zonsverduistering van straks. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen al klaar om die eclipse live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 7:15 op onze website vrtnieuws.be.
10: Verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen. Grofweg 5 jaar geleden zaten we in een lockdown. Een moment dat iedereen anders heeft beleefd. Afhankelijk van wie je was toen, waar je was en hoe oud je was, heeft het voor iedereen iets anders betekend. Voor pianist Sean Mason bracht het vooral ontspanning, denk ik. Want dit is de muziek die hij toen geschreven heeft. Het stuk heet Lavender.

Wat een heerlijke opener van de avond. Goedenavond trouwens en welkom bij Django. Ik weet niet of ik in de wet van Murphy geloof, maar er is één wet die ik absoluut onderschrijf en dat is de wet van behoud van gedoe. Die zegt dat de hoeveelheid problemen in een systeem altijd constant blijft. Maar dat hoeft zeker niet negatief te zijn. Als je dat idee omarmt, dan werkt het net super bevrijdend. En precies dat idee zit in dit nummer van Burt Bacharach. Raindrops keep falling on my head. Thank you.

0: Muziek van het album Diavola, de nieuwe plaat van zangeres Gabrielle Cavassa. Haar eerste release bij Blue Note. Heel mooi album, zij klinkt fantastisch. Heeft echt een stem om in te verdrinken. En het personeel is ook niet van de minste. Onder andere Joshua Redman op sax en Brian Blade op drums. Dus ga zeker eens luisteren.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Ik zou op dit moment graag in Parijs zijn. Dat geldt voor iedereen waarschijnlijk op deze wereld. Behalve voor de Parijzenaars zelf. Want ja, die zijn er al natuurlijk. Dit stukje van Malcolm Williamson klinkt als de lichtstad. Uit zijn travel diaries is dit Place de la Madeleine.

Pianist Stephen Heff met een korte muzikale schets van zijn nieuwste album Stephen Heff's Piano Postcards. Dit is geen schets meer, maar een sprookje. Een sprookje in de meest klassieke zin van het woord, inclusief kasteel dus. Dat vraagt om grandeur en die krijgt u in deze Grand Vals van Sergei Prokofjev. U hoort violiste Lisa Batiashvili en het Chamber Orchestra of Europe met dirigent Yannick Nézet-Séguin.

Mezzosopraan Cecilia Bartoli samen met het Matthäus Ensemble onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi met een aria van Vivaldi, Soldate mio dolce amore. Zometeen gaat Alon Sariel aan de snelheid van het licht arpeggios uit zijn mandoline toveren. Hij speelt een bewerking van een sonate van componist Johann Paul von Westhoff.

De saxofoon die hier wegdeemsterde was die van Charles Lloyd en hij schreef ook de muziek Hymn to the Mother for Zakir, zo heette het stuk. In 1878 begon Edvard Grieg te schrijven aan een pianotrio. Zo'n trio heeft doorgaans 3 of 4 delen, maar hier bleef het bij eentje. Veel mensen noemen het werk dus onvoltooid, logisch. Maar ik durf dat toch in twijfel trekken, want er zit al zoveel in dit ene andante.

Trio Ernest met een pianotrio van Edvard Grieg. Bijna 6 uur ondertussen. Zometeen het nieuws na Tja Limburger met Ombre et Lumière. Tot zo.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Zes uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de zonsverduistering te kijken. De drie verdachten van de dood van de zevenjarige Hamza blijven in de cel. En we zitten voor de derde keer deze zomer in een hittegolf.
3: Ik wilde met mijn dochter gaan, omdat ik dacht van we moeten erbij zijn. Want de volgende maak ik zelf niet meer mee.
2: Over een dik uur is het zover, de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. De eclips start rond 20 over 7 en duurt ongeveer tot 9 uur. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijnterril van Waterschij. Amory de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
4: Vier eclipsbrillen als boterhammen, drinken, stoel.
5: Met een kampeerstoeltje over de schouder en een volle draagtas in de hand staat ze in de rij aan de mijn zitten in Genk. En ze is niet alleen, er worden hier straks zo'n 1000 toeschouwers verwacht.
6: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn.
5: Vanop de mijnterril is er een goed zicht op de ondergaande zon in het noordwesten. En de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Annick Nagels.
7: Vroeger was dit een mijnterrein, werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven, naar de zon, die ook een energiebron is. Dus symbolisch is dat natuurlijk ook een heel mooi verhaal.
5: En daar komen mensen van overal voor tot in Genk.
8: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
9: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee. Hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
2: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het noorden en oosten van Spanje gaat het dus wel om een volledige zonsverduistering. Koen Wouters is vlakbij Valladolid en vertelt wat daar vanavond te zien zal zijn.
10: Hier op deze plek is er een totale eclips om 20:30. Die duurt een tweetal minuten. En dan gaat het helemaal donker worden. Dan valt de nacht meteen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, dus ik kijk er wel naar uit. Het wordt donker, de wind verandert van richting, de vogels stoppen met fluiten, het wordt 5 graden kouder. Het is naar het schijnt een uniek natuurfenomeen.
2: In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchten in Vlaams-Brabant blijven de drie verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer net beslist. De jongen is een week geleden gestorven in het appartement van zijn oom. Hij was vermoedelijk mishandeld. De oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De zitting bij de raadkamer was erg zwaar voor de moeder, zegt haar advocaat Philippe Roels. Hij had gehoopt dat ze onder voorwaarden zou vrijkomen.
11: Er waren wel zware emoties, dat moet ik wel meegeven. Maar het is logisch dat zij rouwt en zij krijgt psychologische bijstand in de gevangenis, wat dat belangrijk is. En ik heb begrepen dat er een mars zal zijn. De jongen moet ook begraven worden. In die omstandigheden hebben wij gevraagd om een vrijlating onder voorwaarden voor de moeder.
2: Maar dat is dus niet gebeurd. Haar aanhouding is dus ook verlengd. We zitten in de derde hittegolf van deze zomer, zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven 30 graden. De derde hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. Op de rivier de Rijn in Duitsland kunnen schepen alsmaar moeilijker doorvaren. Door de droogte staat het waterpeil al sinds begin deze maand historisch laag en het blijft nog verder zakken. Veel schippers varen voorlopig niet, ze kunnen bijna geen vracht meenemen en bedrijven doen daardoor al veel minder een beroep op de scheepvaart. Schipper Peter van Veen is gestrand in Mannheim in Duitsland.
12: Lading aan bod is momenteel heel erg minimaal. Klanten die vinden het te kostbaar en het risico is natuurlijk ook aanzienlijk. Al ligt dat natuurlijk vaak bij de schipper zelf, hoeveel risico de schipper zelf wil nemen. De kosten wegen niet meer op tegenover het product van wat wij vervoeren. Dus kiezen ze sneller voor vrachtwagens en treinen of ze stellen het uit zover het kan.
2: Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie van het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de tweede plaats. En de transfer van rode duivel Romelu Lukaku naar Fenerbahçe is nu helemaal afgerond. De Turkse club heeft zijn komst zo net bekendgemaakt. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. De Turkse club zou zo'n 6 miljoen euro hebben betaald voor de rode duivel. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal om de zonsverduistering en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met die zonsverduistering. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen klaar om de eclips live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 6:15 op onze website vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd. Django met Robbe van Dijk.
14: Een heel goede avond. Dit moet zo ongeveer de vrolijkste break-up song van de wereld zijn. Eentje van Cole Porter, gezongen door Brian Ferry. Just one of those things.

Goedenavond en welkom bij Django. In de 20e eeuw was clavecimbal zeker geen vanzelfsprekend solo-instrument voor een concerto. En toch ging componist Jean Francais er helemaal voor. Dit is een deeltje uit zijn concerto voor clavecimbal en ensemble, hier met solist Justin Taylor, samen met het Orchestre National de Lille, het Quatuor Zaïde en dirigente Chloé Dufresne.

Muziek van het laatste nieuwe album van clavecinist Justin Taylor. Nu een van de signature songs van Toots Thielemans was te horen op de Toots Celebration vorig jaar, Between a Smile and a Tear, met Brussels Jazz Orchestra en Brussels Philharmonic onder leiding van Mio Hazama en ook pianist Kenny Werner en Grégoire Marais op mondharmonica. Heel mooie bezetting toen. Ze spelen hier The Dolphin.

Toets hield van Brazilië en Brazilië hield van Toets. Dus de Dolphin van Luis Essa was een no-brainer voor de Toets Celebration vorig jaar. Deze suite van Jean Sibelius heeft nooit het levenslicht gezien toen Sibelius nog onder ons was. Zijn uitgever was geen fan van het werk, dus bleef het ergens in een schuif liggen. Onbegrijpelijk. Hier strijkt violist Zoë Park er nieuw leven in, samen met het Rundfunk Symfonieorkester Berlijn onder leiding van Valentin Eigl.

Jasmine Lullaby van Bijan Kemirani. Onze voormalige twintiger Orson Clyce brengt zijn debuutalbum uit in oktober van dit jaar. En dit is alvast de eerste single, Rodney's Dance.

Ja, dit klinkt veelbelovend. Rodney's Dance, de eerste single van het aankomende album van toetsenist Orson Clyce. Na deze stevige, toch explosieve muziek, de rust van zangeres Natalia Lafourcade met Cancionera.

Cancionera van het gelijknamige album van Natalia Lafourcade. Mozart leverde maatwerk af met dit concerto voor piano. Het werd geschreven voor een leerlinge van zijn vader, gravin Antonia Lützow. En daarom is het waarschijnlijk ook een stuk eenvoudiger dan de concert die Mozart schreef met zichzelf als solist in gedachten. Maar het mag er zijn.

Olga Paschenko en Il Gardellino met een concerto voor piano en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik ga het wat laten afkoelen, we spoelen even een seizoen terug en we gaan weer naar de lente. Dit is Im Frühling van Franz Schubert.

Een bitterzoet lied van Frans Schubert. Alles bloeit in de lente, maar die enige liefde, die is er niet meer. Dat waren bariton Samuel Hasselhorn en pianist Amiel Bouchakevits. Zometeen het nieuws na Andrea Sabatino en Vinci Abbracciante met Un giorno ti dirò.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Over een kleine 20 minuten is het zover. Dan start de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de Mijnterril van Waterschij. Deze mensen willen daar absoluut bij zijn.
1: Het is iets wat je maar één keer of een paar keer hooguit gaat meemaken in je leven. Dus dat is iets unieks om mee te maken.
2: Dat is speciaal. Dat is maar één keer, hè?
3: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
4: Wij komen vlakbij de buurt van Eindhoven. Dus ja, ik hoop het hier eigenlijk wel heel goed te kunnen zien.
5: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee, hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
0: Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom van Hamza is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De advocaat van de moeder had gevraagd om haar vrij te laten, zodat ze de begrafenis van haar zoon zou kunnen regelen. De oom had ook aan de raadkamer gezegd dat enkel hij verantwoordelijk was voor de dood, maar de raadkamer heeft de aanhouding van de 3 verdachten verlengd. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie in het gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de 2e plaats. En op het EK zwemmen in de Franse hoofdstad Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde zilver op de 50 meter vlinderslag. Simon van Glabbeke, het was spannend.
6: Ja, Van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dicht bij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sara Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was amper 700ste van een seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. En zo veroverde ze net als 2 jaar geleden dus zilver op het EK op de 50 meter vlinderslag. 21-jarige Van Otterdijk heeft op dit EK nog verschillende medaillekansen. Haar grootste kans ligt op de 100 meter vlinderslag, waar ze haar Europese titel zal verdedigen.
0: Bedankt, Simon. Vanavond en vannacht helder weer. We gaan die zonsverduistering en ook de vallende sterren dus goed kunnen zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Een heel goede avond. In de jaren 50 schreef componist Heitor Villa-Lobos een concerto voor gitaar met legendarische gitarist Andrés Segovia in gedachten als solist. Nochtans was virtuositeit zeker niet het kernidee van het concerto, of toch zeker niet in dit andantino. Het had ook geen cadens, maar dat was buiten Segovia gerekend, want die wilde heel graag toch wat meer uitgedaagd worden en dus kwam die cadens er uiteindelijk wel na deze mooie intro met orkest.

soliste Gaël Solal met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van dirigent Roberto Beltrán Zavala. Melodieën zitten meestal niet in basinstrumenten, maar hier wel, al zit er toch ook een laagje piano over en zo loopt de melodie een tijdje dubbel, heel mooi. Werner Lauscher laat zijn contrabas zingen en de piano is die van Michel Bichelia.

Lania Kea, zo heette dit stuk van Michel Bichelia. En dat is de naam van de supercluster waar ons sterrenstelsel bij hoort. Samen met nog 100.000 anderen. En in ons sterrenstelsel staat iets te gebeuren. Zou nu ongeveer moeten beginnen, die zonsverduistering. Ik ga het volledig mogen missen hier vanuit de studio. Dus geniet ervan in mijn plaats, alsjeblieft. Ik zorg wel voor mooie muziek ondertussen. Zoals deze Warped Window van Annemieke Bishop.

Dat is feest. Het Gloria uit de Missa Criolla van componist Ariel Ramirez. Een katholieke mis op zijn Argentijns. Nu gaan we naar de overkant van de plas, naar het Spaanse moederland, Andalusië. Maar we blijven net zo goed bewegen in een strak tempo. Dit zijn de Danzas Andalusas van Manuel Infante.

Dubbel pianogeweld hier met Jos van Immerseel en Claire Chevalier. De Corgis die scoorde in 1980 een grote hit met een refrein dat op twee manieren in je hoofd kruift liever. Op muzikaal vlak met dat ene synthesizer melodietje dat in deze versie gezongen wordt. Ja, nog mooier vind ik. En vooral ook door die meditatieve tekst natuurlijk. Everybody's got to learn sometime.

0: Zangeres Anu Junon en accordeonist Tuur Florizone waren dat.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Componist Anton Webern werd uiteindelijk bekend als atonaalcomponist, maar dat was hij lang niet altijd. Dit stuk is pure romantiek in de letterlijke en figuurlijke betekenis van het woord.

Ze schreeuwden het uit en ze maakten het stil, het Leoncoro-kwartet, met een langzamer zats van Anton Webern. Nu muziek voor echte audiofielen, borden vol textuur en kleine details. De stem van Roland Brival brengt alles samen. Dit is Toonji.

Tunji van Roland Brival. En zo is het alweer bijna 8 uur ondertussen. Geniet van de zonsverduistering en van Clara in Concert. Zometeen na deze muziek van Nele Vernaye. Nog een fijne woensdagavond en tot in de toekomst.

0: Het is 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Zometeen bereikt de zonsverduistering haar hoogtepunt in België. Om 8:13 zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Amaury de Mulder, jij staat op de oude mijnterril van Waterschij bij Genk in Limburg, waar de Volkssterrenwacht een kijkavond heeft georganiseerd. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, het is hier fantastisch. Hè. Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
2: Wij hebben er een familieuitstapje gemaakt met mijn zus en mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en een fijne gezelschap.
1: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel. Benieuwd naar het hoogtepunt straks.
0: Bedankt, Amaury. Geniet er nog van. En er is vanavond ook een eclipsvlucht. Een Airbus A320 vliegt met zo'n 100 passagiers van Brussels Airport naar het westen van het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen de zonsverduistering van zo'n 96% daar vanuit de lucht bekijken. En iedereen heeft zo zijn eigen motivatie om dat mee te maken.
3: Je ziet de maanschaduw passeren, eigenlijk van de ene kant tot de andere kant. Iets wat je op de grond niet kan zien. En ook omdat je op 11 kilometer hoogte zit, schijnt dat je ook heel goed het kleurenspel kunt zien. De verandering van de kleur van de lucht.
4: Wij verwachten een unieke belevenis die we gelukkig met z'n tweeën kunnen delen deze keer. Want eclipse van 99, dan waren we er allebei al wel, maar niet als koppel. Dus dit is voor ons nu een extra bonus.
0: En wil je het hoogtepunt zelf nog zien, dan heb je nu nog exact zo'n 11 minuten om je naar buiten te reppen. In Stavelo in de provincie Luik zijn 3 personen licht gewond geraakt door een explosie. Die gebeurde nabij de watervallen van Co. Het pretpark Plopsaco, dat vlakbij ligt, werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de lokale overheid werd de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft de plaats van de ontploffing afgezet. En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Simon van Glapeke.
5: Roos van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dichtbij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was 700ste seconde. Maar met een tijd van 25:12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. 40 minuten later zwom Van Otterdijk ook nog de halve finale van de 50 meter rugslag. Maar daar strandde ze op 300ste seconde van de finale plaats. Op de 200 meter vrije slag kon Sarah Dumont zich wel plaatsen voor de finale dankzij een nieuw Belgisch record.
0: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus voor die zonsverduistering. En ook voor veelvallende sterren vannacht die te zien zullen zijn. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara in Concert met Michael Robrechts.
7: Een goeie avond. Volgende week gaat het Hide and Seek Festival van start. Een hele week folk en global music op de meest verrassende plekken in Brussel. We lopen vanavond warm met 2 concerten van vorig jaar. Alfaya brengt een mix van Galicische en Marokkaanse muziek en klinkt afwisselend, melancholisch en uitgelaten. En dat geldt ook voor dit cello en viool duo, Bipolar Bows.

Bipolar Bows, het viool- en cello-duo van Toby Kuhn en Lotte Remmen. Jitfunk was dit een fragment op hun album Little Bundles of Joy. Straks horen we de twee tijdens een concert vorige zomer op het Brusselse Hide and Seek. Dat Hide and Seek festival brengt vanaf maandag weer de mooiste muziek uit alle hoeken van de wereld. Armenië, Madagaskar, Italië, Haiti, Syrië, Brazilië en Iran. En dat allemaal op bijzondere en vaak totaal onbekende plekken in Brussel. Bij Alfaya zit elk stuk muziek vol contrast. Veronica Codesal van Yalma en van Urban Trad zingt en speelt percussie, pandereta. Adil Bensain speelt altviool en oud. En Elvira Serrano geeft de basisklank mee op de cello. Hun muziek is een mix van Marokko en Galicië en wisselt vrolijkheid af met melancholie. Dit is hun concert vorige zomer voor Hide and Seek in het herenhuis Naman, het Galicisch-Marokkaanse Alfaya.

0: Gracias.
1: Rumba 2, Yo Era Niña, Yaracha en Maneo. Traditionele liederen uit Galicië met Marokkaanse elementen. Bij Trio Alfaya, een jaar geleden tijdens hun concert voor Hide and Seek in het 19e eeuwse herenhuis Namaan in Brussel.
2: Clara, blijf verwonderd.
1: Alfaya verweeft traditionele muziek met persoonlijke composities. En daarin zitten telkens elementen van Arabische makaams, van Galicische melodieën en van Spaanse, Iberische klankkleur. En elk stuk zit vol contrast en springt van fragiel naar krachtig en van weemoedig naar uitbundig. Veronica Codesal en Alfaya vorige zomer op het Brusselse Hide and Seek. Dit is het verhaal van koning Nimrod, de stichter van Babel. Cuando el rey Nimrod

0: La Cantiga de Santa Maria. En nu tot slot van dit Brusselse concert van Alfaya. Una tarde de verano. Een zomerse middag in Brussel. Veronica Codesal, panderetta en zang. Adil Bensaïn, altviool, oud en zang. En Elvira Serrano, cello.
1: Clara in concert met Michael Robrechts.
0: Maandag begint er weer zo'n Brusselse concertreeks in een jaarlijks opzet van Muziek Publiek. Het begint maandag in de Cercle Royal Gaulois met een concert van de Armenier en doedoekspeler Vardan Hovhannissian. Vorig jaar speelde ook dit duo een concert voor Hide and Seek, het Frans-Belgische Bipolar Bows. Hun naam geeft het aan, ook dit duo springt van de ene stemming naar de andere, van melancholisch naar uitgelaten en weer terug. Violiste Lotte Remmen ontmoette cellist Toby Kuhn 10 jaar geleden op een festival in Slovenië. Hij sprong in als bas bij de band Old Salt. En iets later werden ze een duo. Dit zijn Bipolar Bows, vorig jaar in augustus in het Lion City Deleuze Museum in het Brusselse Molenbeek.

0: Wheel. En zo pas nog Stained Glass Muskrats. De Gentse Lotte Remmen en de Fransman Toby Kuhn samen Bipolar Bows. Vorig jaar in augustus aan het werk in het Lion City Delhaize Museum in Molenbeek. Een van de hide-and-seek concerten van het Brusselse muziekpubliek.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ergens in het grote grensgebied van jazz, folk en blues zoeken Toby Kuhn en Lotte Remmen elkaar op en laten ze hun snaren trillen op de vele paden die hun beide instrumenten, de cello en de viool, aangeven. Hillbills Kohoro en eerst Birdhouse komen eraan, twee fragmenten uit hun album Little Bundles of Joy. Opnieuw Bipolar Bows, vorig jaar op Hide and Seek in Brussel.

0: Thank you, Bill. Yes, Vicky. Thank you very much.
1: Heel Bilsko Horo, een hillbilly dans in Bulgarije. Een stuk van Lotte Remmen en Vlado's Tune. Muziek van Toby Kuhn, opgedragen aan zijn vriend tamboura-speler Vladimir Vladimirov. Toby Kuhn en Lotte Remmen, het duo Bipolar Bows. Straks is er het nieuws van 10 en dan krijgt u All That Jazz. Dit is nog La Varenne, chanson musette van Louis Ferrari, in een arrangement opnieuw voor cello en viool. Bipolar Bows. Nog een fijne avond bij Clara.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Ondertussen is de zon onder, maar de gedeeltelijke zonsverduistering heeft op verschillende plaatsen in België veel toeschouwers gelokt vanavond. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschijn. Amaury de Mulder keek mee.
1: We hebben een Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
2: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschij zit afgeladen vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
3: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
2: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon tot er maar een klein oranje randje overblijft.
4: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je brilletje oppast. Was het heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus.
5: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij, de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
2: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
3: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap, omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
0: In de gemeente Wellin in de provincie Luxemburg woedt nog steeds een natuurbrand die ontstond in de vooravond. Er is voorlopig zo'n 30 hectare opgebrand, vooral weides. 3 huizen werden ontruimd en ook vee dat op weides stond kon in veiligheid gebracht worden. Het vuur is nog niet volledig geblust, maar breidt zich voorlopig niet verder uit. Daarom is het gemeentelijk rampenplan dat een tijd van kracht was weer afgeblazen. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
6: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land morgenochtend voorlopig stilgelegd. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag. En water van die Donau wordt gebruikt als koelwater bij kerncentrales. Eerdere reactoren in Roemenië werden de voorbije weken al stilgelegd, maar nu dus ook de laatste. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil in de buurt kunstmatig omhoog te krijgen om het uitschakelen van de reactor te vermijden, maar dat is mislukt. De centrale zorgt voor een vijfde van de Roemeense stroom. De regering vraagt aan gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Daniël Segers als 8e en laatste geëindigd in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig fit voor deze finale. In de paardensport is het Belgische dressuurteam 4e geworden op het wereldkampioenschap in het Deinse Aken. Dankzij die prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in het voetbal tenslotte is de Spanjaard Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Vanavond en vannacht helder, bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag erg warm, 30 graden aan de kust, 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
8: The legendary
9: Miles Davis.
10: Here he is, Miles Davis.
11: My father's rich, my mom is good looking.
8: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie. Met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
9: I've never suffered. And I can play the blues.
8: Met Lies Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jessicom. Zaterdag om 5 uur op Clara.
7: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.

0: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Honderdduizenden mensen hebben in heel België vanavond naar de hemel gekeken voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Op heel veel plekken deden ze dat samen, in Genk, in Limburg bijvoorbeeld. Daar organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschijn. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
1: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
2: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
3: Ik vond het toch wel een unieke ervaring om hier te zijn. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ik ben blij dat ik er vandaag was.
0: In Jemen, in Azië, zijn volgens de regering vandaag tientallen Houthi-rebellen gedood. Het leger zegt dat het intensieve artillerie- en drone-aanvallen heeft uitgevoerd op posities waar veel Houthi-strijders verbleven. De Houthi's zelf hebben nog niet gereageerd. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran en voeren een gewapende strijd tegen het leger en de regering van Jemen, die dan weer de steun krijgen van Saoedi-Arabië. De voorbije week hadden Houthi's tientallen soldaten gedood en vielen ze ook vrachtschepen aan in de Rode Zee. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Koekuyt als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het uiteindelijk nog moeilijk. Koekuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
4: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Paris Saint-Germain heeft zo net de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Aston Villa. Dat is dan weer de Europa League-winnaar. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens de Somaliër Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal werd hij door de Amerikaanse douane het land niet binnengelaten, waardoor hij uiteindelijk geen matchen kon fluiten. En nog in het voetbal is de Spanjaard Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Hij volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die na een teleurstellend WK onlangs zelf opstapte. We krijgen een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Veel zon dus en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. In het weekend minder heet en dan is er lokaal kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Continuo.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Sommeleuzen in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. En dat werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Bellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd uit voorzorg. En vee dat in enkele weiden stond kon ook tijdig weggehaald worden. Er wordt nog geblust. Rust in Wella, heel de nacht nog, maar de brand zelf breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
2: De 2 wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: De meest verregaande verduistering van de zon in ons land sinds 1999 is voorbij. Rond 7:45 woensdagavond was 90% van de zon bedekt door de maan. Zo'n 100 Belgen stapten ook het vliegtuig op voor een eclipsvlucht. Collega Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
3: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
4: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland. Waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
5: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
4: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
6: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
7: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Ja, echt fantastisch.
4: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
8: We zijn nu eigenlijk hier de lux aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
1: En na de gedeeltelijke zonsverduistering is het nu de beurt aan veel vallende sterren aan de hemel. Want vannacht trekken de Perseïden voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
9: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes. Die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. En ja, zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
1: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Kukuyt als 4de geëindigd op de 400 meter horde, net naast het podium dus. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het dus moeilijk. Kukuyt evenaarde wel haar persoonlijk tijdsrecord, maar reageerde toch teleurgesteld.
10: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
1: Romelu Lukaku is vanavond aangekomen in Turkije en bij aankomst werd de Rode Duivel verwelkomd door honderden uitzinnige supporters van zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Lukaku zei in een videoboodschap, voordat hij het vliegtuig opging, dat hij blij is dat hij voor een club met zo'n mooie geschiedenis zal mogen spelen.
11: Hey dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
1: En nog in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen vanavond. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 de Europa League winnaar Aston Villa. Een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, veel zon en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.